0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
4: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Goedemorgen. Ja, het is alweer woensdagmorgen, het midden van de week. Het is vandaag de 26e alweer van de augustusmaand. En dit is weer de ochtendspits. We gingen lekker terug in de tijd bij het eerste plaatje van de ochtendspits. Sugar Sugar. Het was een plaat uit 1969. Goedemorgen. Wat gaan we zowel dit uur doen bij de ochtendspits? Nou, we gaan de Veluwe wakker maken natuurlijk. En wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender die staan er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De muziek staat in de playlist. Dus we zijn er helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

My Girl Donna in plaats van de Buffoons en daarvoor Cloud met Substitute. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 26e van de augustus maand. En het is vandaag de Nationale Zwaaidag. Ja, ik kan wel zwaaien naar jou, maar je ziet dat niet. Maar het is vandaag de Nationale Zwaaidag. En het is ook de Wereldhondendag.

Can You Feel It, een plaat van de Jacksons. En daarvoor Ferrari met Monza had te maken met Wereldhondendag. Maar vandaar die plaat dus van Ferrari, Monza. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Er zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Stephanie van Eer, is een Nederlandse actrice, maar ook presentatrice van Spaans-Surinaams afkomst. Is vandaag 29

jaar geworden. Buddy Vedder is een Nederlandse stemacteur, maar ook danser, zanger en presentator, is vandaag 32 jaar geworden. Koen Verweij, voormalig Nederlandse langebaanschaatser, is vandaag 36 jaar geworden. Jim de Groot, Nederlandse acteur, maar ook artiest. En Jim de Groot is vandaag 54 jaar geworden. Martien Meiland, vandaag ook jarig. Een Nederlandse interieurontwerper staat erbij, maar ook presentator en mediapersoonlijkheid. En Martien is vandaag 65 jaar geworden. Pieter Wilkens is een zanger, gitarist, maar ook componist en tekstschrijver. En Pieter is vandaag 67 jaar geworden. Moet ik nou Pieter zeggen of Pieter? Nou, in ieder geval, Wilkens is zijn achternaam. Jan Krekels is een Nederlandse wielrenner, voormalig Nederlands wielrenner. Is vandaag 79 jaar geworden. En dat waren de jarigen die staan op de kalender voor vandaag.

0: The Spanish Rose, in plaats van Van Morrison. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is er een tijdje bewolkt en in het zuiden is er een kleine kans op een bui. In het zuiden staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. In het noorden steekt een matige oostenwind op. En de temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Nou, vanmiddag blijven we te maken houden met wolkenvelden en zonnige perioden. De kans op buien is afgenomen en het lijkt droog te blijven. De temperatuur stijgt naar 23 tot 26 graden. En daarmee is het niet alleen warmer dan de voorgaande dagen, maar doordat de lucht ook wat vochtiger is, kan het ook wat benauwder zijn. De wind is overwegend matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. En in het zuidoosten staat een zwakke zuidoostenwind. Ja. Nou, vanavond is het warm met lange heldere perioden en enkele wolkenvelden. Pas later in de avond daalt de temperatuur beneden de 20 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst de Rainstorm Cowboy.

En Glen Campbell met een plaat uit 1975. De Rainstone Guy Boy was de plaat getiteld. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen hoge temperaturen, 28 graden. Een zonnetje erbij, ook bewolking. En ook kansen op een onweersbui. Een windkracht 3 uit het zuidoosten. Vrijdag 22 graden, ook een zonnetje erbij, maar ook bewolking. En wat kans op buien, 10 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het zuidwesten. Zaterdag 22 graden met een windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het zuidoosten. En dan ook kans op een bui, 3 mm staat erbij, maar ook er zit degelijk wel zon erbij. Dus ook een zonnige periode dus op de zaterdag. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 10. Donderdag een weercijfer 8, vrijdag een weercijfer 7 en zaterdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst de Bee Gees.

Sunshine Band. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde dagen als vandaag, maar dan in het verleden. 2016, Albert Verlinden presenteert na 15 jaar voor de laatste keer RTL Boulevard. En Rick van Westerlaken neemt afscheid als nieuwslezer bij NOS Journaal. In 2018 presentator en verslaggever Govert van Brakel, 68 was hij toen, stopt na 42 jaar met werken voor de Nederlandse radio. En 2019, Man bijt hond en Lingo zijn weer terug op de buis. SBS 6 heeft Lingo iets aangepast en Jon Versteeg is de nieuwe presentator. En nog een berichtje uit 2017. De zangeres Anneke Groenlo, 75 was ze toen, treedt voor de laatste keer op. Ze beëindigt haar carrière na 58 jaar wegens gezondheidsproblemen. Nou, Anneke Groenlo is geboren op 7 juni 1942, staat hier, ja. En de overlijdensdatum was 14 september 2018. En we gaan een plaat draaien van Anneke Groenlo.

Paradiso in plaats van Anneke Groenlo. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 7 uur de Locomotief. Van 7 tot 12 uur de Nedertaler met natuurlijk Gerrit van der Linden. Weer die lekkere Nederlandstalige hits op de radio. Ja, genieten. Dus vanaf 7 uur tot en met 12 uur de Nedertaler met Gerrit van der Linden.

0: Relight My Fire, een plaat van Don Hartman. Ja, straks na 9 uur, dus na dit programma, weer Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En wat kun je zowel horen bij Willem van den Belt? Nou, we kijken even op de Facebookpagina van Albert Vierhuis. Daar zal het ongetwijfeld op staan. Ja, je hoort weer 3 uur lang de mooiste zeezenderhits uit de 60, 70 en 80 jaren. En ook diverse schijven van alle radiostations die toen op de Noordzee lagen. En je maakt weer kans op 2 waardebonnen te waarde van €200. In het koffieuurtje tussen 10 en 11 uur is dat. Dat dus allemaal dus bij Willem van den Belt. Bij het mannetje van de radio. Nou, we gaan even kijken wat heeft hij zowel van schijven dus. Die, ja, van de stations die toen op de Noordzee lagen. Nou, we gaan beginnen met deze schijf.
1: Look out! Toetelschijf.
2: Hoera! Ik ben
1: Toetelschijf.
0: Toetelschijf. Nou, vandaag de Toetelschijf bij het mannetje van de radio. Leuk hoor, Sunny.
2: Yesterday my life was filled
0: with rain. Bonnie M is Sunny dus, de troetelschrijver voor deze dag bij het mannetje van de radio. En deze...
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Ook een mooie. Ja, ook een mooie. Hey, Willy. De blaad van de Hollies. En wat heeft hij nog meer? Natuurlijk, deze heeft hij ook.
4: Radio 2.0.
0: Trainer schijf.
5: Genie come lately.
0: Genie come lately. Een bepaalde plaat van Albert West. Ook zo'n leuke, hè? Zo'n leuke. Hij zoekt ze wel uit, hè? Hij zoekt ze wel uit.
5: You may have come lately, but genie come lately.
0: En dan hebben we nog...
6: Mi amigo's
0: lieveling. De Dolly Dots.
7: You're my world.
0: You're my world, oftewel is de plaat getiteld. Die hoor je straks op de radio bij het mannetje van de radio. Als een Mi amigo's lieveling. Dus dat onder andere dus bij Willem van der Belt. Bij mannetje van de radio. Nou, we gaan nu richting 8 uur. Dat betekent alweer bijna het einde van het eerste uur. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid, hè? Nee, dat gaan we nu even doen. The Shadows met Kon-Tiki.

0: Gontiki in plaats van The Shadows, de instrumentale platen voor deze dag. Ja, maandag is het zover, dan is het 31 augustus. Een speciale uitzending bij Local en Louvem met Willem Rietberg en Willem van den Belt. Dan gaat dit gebeuren.
1: 31 augustus 2026. The day the music died. 52 jaar geleden werd het stil op de Noordzee. Een dag die diepe indruk maakte op Nederland. De zeezenders verdwenen. En voor veel luisteraars voelde het alsof een stukje van hun leven voorgoed voorbij was. De dag dat veel Nederlanders een traantje wegpinkten. Maar de muziek bleef klinken. Op 31 augustus 2026 nemen Willem van den Belt en Willem Rietberg je mee terug naar de tijd van de zeezenders. Met muziek, herinneringen en verhalen uit een legendarisch tijdperk van de Nederlandse radio. Te beluisteren op Loco FM. The day the music died. 52 jaar later leeft de muziek nog altijd voort.
0: Dat dus maandag op de radio, maandagmorgen op de radio vanaf 8 uur tot en met 12 uur bij Loco en Lou FM. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer bijna het einde. We kunnen nog één plaat draaien, tenminste dit uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We gaan Birds of Paradise draaien.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
3: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat ik lukken. Durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
1: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg nog in het midden van het land deze woensdagochtend. Er staan een paar korte dagelijkse files met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. De meeste oponthoud zien we op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Heart's Desire, in plaats van Billy Joe Royal uit 1966. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Louis van Hamilton. Vroeg woensdagmorgen, en vandaag alweer de 26e van de augustusmaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van, ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. Ja, ook het laatste uurtje weer het Nederlandstalige blokje. Het Hollandse kwartiertje. Ja, alles staat weer klaar volgens mij. We gaan beginnen!

John Franca met You and Me. Een plaats die je mee gaat zingen. Ik weet niet, dat is een soort oorworm. Die ga je meezingen. En daarvoor die plaat van Kim Wild. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 26e van de augustusmaand. En vandaag de nationale zwaaidag. Ik zit nu te zwaaien, maar dat zie je niet. Nee. En het is vandaag ook de wereldhondendag.

Lazy Lady in plaats van Fats Domino. Ja, zaterdagmorgen was ik nog in de studio bij de Loco. En dan was Willem van den Belt ook. En die had over een mevrouw. Die was helemaal fan van Fats Domino. Vandaar ook dat ik deze plaat draai van Fats Domino. Gisteren heb ik ook al een plaat gedraaid van Fats Domino. En vandaag dus Lazy Lady. Een plaat die uit de platenbak komt van mijn vader. Dus voor mijn jeugdherinnering. Ja, mooie plaat. Lazy Lady. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Van 2 tot en met 4 uur muziekcarousel, de non-stop hits. Dan van 4 tot en met 6 uur Nederlandstalige hits non-stop. Dan vanaf 6 uur tot en met 7 uur met elkaar op pad. Een herhaling is dat. En dan vanaf 7 uur staat nog Noord-Veluwe Sport op. Nou, dat klopt niet helemaal. Dus na 7 uur weer gewoon de woensdagavondprogrammering. Zo zal ik het maar noemen. Want het staat niet helemaal goed momenteel op de website.

Jerome met de plaat uit 1974. Straks na 12 uur bij Loco FM weer Broodje Bal met Albert Vierhuis. En wat heeft Albert Vierhuis zowel in zijn programma? Nou, tijdens het lunchprogramma een volle woensdagmiddag met de mooiste classics hits uit de 70, 80 en 90. En twee keer de single top 3 uit de top 40 lijsten van oktober 1981 en ook uit de 1984. En de aflevering.

Aflevering van de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen en twee keer de Veronica Alarmschijf. En in het lunchbaguette Gary Lowe. Ja, dat is deze plaat. Die begint een beetje apart. Die begint zo. Dat is in het lunchbaguette. Dan denk je van, wat is dat van plaat? Een beetje apart, hè? Ja, nou, dat is deze plaat. Dus in het lunchpakket en om 2:50 de verfkwast top 3. Dus dat onder andere dus bij Broodje Bal met Albert Vierhuis.

0: De Teardrops, een plaat van Womack en Womack. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Dan vanochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is er een tijdje bewolkt en in het zuiden is er een kleine kans op een bui. In het zuiden staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. In het noorden steekt een matige oostenwind op. En de temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Nou, vanmiddag blijven we te maken houden met wolkenvelden en zonnige perioden. De kans op buien is afgenomen en het lijkt een droog te blijven. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 26 graden. En daarmee is het niet alleen warmer dan de voorgaande dagen. Maar doordat de lucht ook wat vochtiger is, kan het ook wat benauwder zijn. En de wind is overwegend matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. In het zuidoosten staat een zwakke zuidoostenwind. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Van den Burg.

Different Worlds, een plaat van de Berg uit 1983. Ik vind het een leuke plaat. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen hoge temperaturen, 28 graden. Een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. En de windkracht 3 uit het zuidoosten. En wel kans op een onweersbui, dus hou het weer in de gaten. Vrijdag 22 graden met een zonnetje erbij. Maar ook bewolking en een windkracht 3 uit het zuidwesten. En dan wat kans op buien. 10 mm staat erbij. En zaterdag hetzelfde weertype, 22 graden. Dan wel een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. Een windkracht 4. En ook kans op een bui, 3 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag een 10, morgen een 8, vrijdag een 7. En zaterdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Sheila en de Black Devotion.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er weinig aan de hand deze woensdagochtend. Er staan een paar korte dagelijkse files. De meeste oponthoud zien we daar onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak een kleine 10 minuten vertraging. Datzelfde geldt voor de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Knoppen Waterberg en Hoenderloo 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knoppen Hattemerbroek 5 kilometer file met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

AirPods in plaats van de motors. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de mini temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1929, was 5,3 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1964, was 31,1 graden. De langste neerslagduur was in het jaar 2010, was 18,3 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in hetzelfde jaar 2010 dus, was 50,6 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Bonnie en José, de Dutch Boys, Erik Macy en we beginnen met John Spencer.

Amerika en Olle Pekelaar in plaats van de Dutch Boys. En daarvoor Erik Macy met Zwinking. En John Spencer met Josephine. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de loco, mannetje van de radio met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel weer klaarstaan, zo te zien. Ja, alles staat weer in de playlist. Dus we gaan straks weer genieten van de stem van Willem van den Belt. En ook van de muziek van Willem van den Belt. En tussen 12 en 2 uur broodjebal met Albert Vierhuis. En vanavond natuurlijk ook de Nedertaler met Gerrit van der Linden. En bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Nou, Bart heeft de bottenschijf weer klaarstaan. En de muziek staat weer in de playlist. Het tweede uurtje ook poldergoud. Dus dat wordt weer gezellig bij Bart van Dijk. Straks bij het Muziekmuseum. En ook middagmatinee met Jeanette vanaf 12 uur tot en met 2 uur. We hebben voor je al klaarstaan tot en met 9 uur in plaats van Bonnie en José. Bonnie Sinclair wou ik al zeggen. Ja, Bonnie Sinclair is het wel natuurlijk, hè. Ja, Bonnie en José met Een Engel Als Jij. Een leuke plaat. En nog een stukje van Aukje met Wat Is Geluk. Heet dat morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
2: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
1: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
3: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
1: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer met 5 minuten oponthoud ook. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen het Gelredoom en Westervoort. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Muziekmuseum, een programma met Bart van Dijk. Elke maandag tot en met donderdag op Blue FM.
1: Ja, een hele goede morgen en welkom bij het Muziekmuseum. En ja, Bart die is er niet. Vandaag heeft hij vrijdag en morgen is hij ongetwijfeld weer aanwezig om 3 uur lang Muziekmuseum voor u te presenteren. Maar ik mag hier blijven zitten tot aan de klok van 12 uur. Mijn naam is Willem Vlieger en ja, gaat wel lukken. Volgende met Gene Kelly en Donald O'Connor met Good Morning. En daarna Dolly Parton met The Code of Many Colors. Ja, Dolly Parton. Gisteren overleden op 80-jarige leeftijd naar een... Ja, enkele weken dat ze zwaar ziek was. Ze zorgde aan kanker. En ja, gisteren was haar neef, die was op tv, die had al een clip ingesproken. Maar dat had ze enkele jaren geleden al klaargemaakt. Want ze hield er toch wel rekenschap mee dat ze zou overlijden. En dus dat hadden ze al klaargemaakt, laat ik zo stellen. Maar in ieder geval, vorig jaar was haar echtgenoot overleden. En gisteren kwam dus een einde aan het leven van Dolly Parton. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft. Nee, Willem, we zitten niet in tijdloos. Nee, ik heb de Evergreen Top 1000 heb ik voor me staan. En daar heb ik daar ga ik gewoon lekker een keuze uit maken. En dus de komende 3 uur komen we wel door. Je makkelijk zat. Maar de volgende artiest, die heeft samen opgetreden met Dolly Parton, hebben we het natuurlijk over. Kenny Rogers. En dit keer met de first edition. Ruby, don't take your love to town.
2: You've painted up your lips and rolled and curled.

Oh, Marijke, van Peter en zijn Rockets uit beginperiode van Peter Koelewijn. En toen zat Harry van Hooft, die orkestleider, die zat ook nog, die was een van de Rockets toen de tijd. Alle Duitse leerlingen zijn na het ongeluk op de A28 bij Wezep onderweg terug naar Duitsland. Twee van hen raakten zwaar gewond en lagen gisterochtend nog wel in een Nederlands ziekenhuis. De scholieren maken maandag deel uit van een groep van 54 leerlingen die samen met 4 docenten onderweg waren van de Duitse Gemeinschaftsschule Probstei naar Parijs voor de studiereis. Rond 4 uur in de ochtend botste de bus op de A28 bij Wezep achterop een bedrijfswagen. Alle leerlingen hebben het ziekenhuis verlaten. De laatste twee zijn nu ook op weg naar Noord-Duitsland. Dat laat de schooldirecteur Marcus Odai weten aan de Stentor. Odai meldt aan de Kieler Nachrichten dat de schoolpsycholoog ondersteuning biedt aan de ouders, docenten en leerlingen. Bij het ongeval raakten 15 inzitteren van de bus gewond. 2 leerlingen raakten zwaar gewond en liepen onder meer snijwonden, kreuzingen en botbreuken op. De docenten hielden een lichte verwonding over aan het ongeluk, dat schrijft de Duitse krant. Onder de gewonden uit de bus is ook de chauffeur, een 49-jarige man uit Oostenrijk. De bestuurder van de bestelbus, een 30-jarige man uit Rijen, raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt nog volop hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Dat duurt over het algemeen enige tijd, aldus woordvoerder Sven Strijbos. Dan heb je het over de weken tot maanden. Ja, gelukkig dat in ieder geval geen... Freddy Breck, überall auf der Welt.

Without a Worry in the World. Single uit jaar 1971. En toen tijd werd het nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat was natuurlijk Rodney Kuhn. En wat ook wel te verwachten was, was van tientallen bezoekers van Lowlands is afgelopen weekend de telefoon gestolen. De politie heeft bij een verdachte 30 toestellen gevonden en gaat ervan uit dat die gestolen waren. Ja, die kans is aanwezig. Gaat er niet meer zo 30 kopen? Nee. Ja, daarnaast zijn twee andere verdachten door de festivalbeveiliging overgedragen aan de politie. De politie meldt dat 22 van de 30 gevonden telefoons inmiddels bij hun eigenaar terug zijn. Voor de overige telefoons vraagt de politie-eigenaren zich te melden. Ja, wat doe je met die jongens? En ja, volgende dag lopen ze weer vrij rond. Ja, en dan, ja, ik snap het er allemaal niet. Maar ja, vooruit, hup. We gaan naar Sheila Black. Anyone Wear the Heart.

Rob de Nijs met Anna Paulowna. Het is een ochtend die Tessa de Jong niet snel zal vergeten. Ze zit achter haar laptop, kijkt uit het raam en ziet daar een beest. Ik zag iemands hond lopen. Tenminste, dat dacht ze. Er lopen hier wel vaker mensen met een hond, zegt de Jong. Het zou dus niet raar zijn als er een hond door haar tuin in Weerdenwiesel loopt. Maar dat is nu niet het geval. Als ze er naartoe loopt, ziet ze dat het helemaal geen hond is. Dat is gewoon een wolf, zegt ze. De Jong, die heeft daar achtertuin, daar staat een zwembad en speeltoestellen. En ze heeft twee kleine kinderen, maar gelukkig, ja, vroeg op de dag, die waren nog niet buiten, want ze had achter de deur, stond nog op slot. Normaal had die opengestaan, want als het mooi weer was, dan konden de kinderen ook gewoon naar buiten lopen en buiten gaan spelen. En haar oudste zoontje, die is slechts 3 jaar, en die had, ja, die mocht dus niet meer naar buiten toe. En die had wel, mama, mag ik naar buiten toe, mag ik het hondje aaien? Ja, dat wou ze dus niet doen, want het is levensgevaarlijk. Maar ja, dat zo'n wolf dan gewoon door een wijk kan lopen. Heel toevallig, gisteren kwam mijn collega, die kwam erbij, zeg Willem. Want hier afgelopen weekend was een groot feest in Emst. En ja, heel veel Nederlandse artiesten hadden erop getreden. En zo'n hele grote tent hadden ze daar staan. Er waren alle Emstenaren een verjaardag vieren van de oude koningin, geloof ik. Maar in ieder geval, Johan zegt van, we staan er gewoon met z'n allen lekker een potje bier drinken. Hij zegt, maar er loopt gewoon een wolf. Loop op het terrein van ons. Ja, gewoon heel vreemd. Dus de beesten worden gewoon min of meer tam. Ja, tenminste. Of ze zijn niet bang meer voor de mens. Maar ja, ik heb het er toch niet op. Dat is makkelijk zat. The Springfields, Islands of Dreams.

Ik dacht al van, die plaat van Willeke Alberti, die ken ik niet als een wilde orchidee. Maar ja, ze had het nog vader en die zong ook nog. En die had ook nog succes en die heeft ook heel veel platen gemaakt. Maar ik had heel niet aan Willie Alberti gedacht. Nee, makkelijk zat. Maakt niet uit. Ja, zoals gezegd gisteren wat bekend dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Eigenaar is van Dollywood en ze heeft kinderboeken geschreven. Er zijn miljoenen boeken zijn ervan verkocht in Amerika. En ze heeft gewoon heel veel dingen dat ze weggegeven heeft. Met corona heeft ze 1 miljoen gegeven aan daar dan en daar dan en daar dan. Ze had heel veel centjes heeft ze mogen verdienen. Maar in ieder geval, gisteren kwam dus een einde aan het leven van Dolly Parton. En ze heeft heel veel platen gemaakt. En ook met andere artiesten, zoals de Honky Tonk Angels. Dat is Dolly Parton samen met Loretta Lynn en Tammy Wynette on the Wings.

Ja, Johnny Cash samen met June Carter Cash. Ja, dat was zijn echtgenoot. En The Far Side Banks of Jordan. Ja, ga verder met... Want de krant, ik heb de krant bij me weggelegd. Dat is makkelijk zat, want dan gaat Martel daar heel de met de krant. Ja, normaal kun je de krant lezen met beeldscherm, maar... Ja, dan moet je weer code indrukken en ik weet dat hier niet. Nee, dat makkelijk zat, maar... Ik dacht, maar dat deelde met die kranten, vind ik niks. Nee. Take me home, Country Roads. Olivia Newton-John.

Ja, ze mogen zeker niet ontbreken. The Cats met Save the Last Dance for Me. Single uit het jaar 1976. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 10 uur zijn we lekker bij je terug. En we gaan eruit met de Bee Gees. Die mag ook zeker niet ontbreken. Remembering.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Muziekmuseum. Een programma met Bart van Dijk. Elke maandag tot en met donderdag op Blue FM.
1: Ja, een hele goede morgen. En geen Bart van Dijk. Nee, Bart is er morgen weer. En ik mag hier lekker zitten tot aan de klok van 12 uur. En begonnen met Nana Mouskouri met Kam Kam Slaak Ons Deine Traum. Ja, normaal ben je gewend bij Bart dat hij tussen 10 en 11 Nederlandstalen gaat draaien. En ja, ik vind Nederlandstalen wel mooi. Ik hou het geen uur vol. Dat vind ik gewoon, dat duurt mij te lang. Dus ik heb gewoon de Nederlandstalige muziek gewoon verdeeld over de 3 uur. Dus dat was net zo makkelijk. Maar naar Nana Mouskouri gaan we lekker verder met Paul McCartney. Misschien wel een van zijn grootste hits. En dan reken ik ook nog de Beatles bij. Mull of Kintyre.

Blue Turns Grey van Cliff Richard, single uit jaar 1966 en toen de tijd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Ja, Nederlandstalig. André Hazes, hier is hij met Het is koud zonder jou.

Joe Dassin met Leïd et Jean. Tenminste, als mijn Frans helemaal goed is. Maar ja, maakt niet uit. We gaan lekker verder met Nederlandstalig. Leen Jongewaard en Piet Reumer uit... hoe heet dat? Ja, zus, nee, zuster. Kijk dan goed. Ja, Vissen.

Dolly Parton met Applejack. Ja, toen tijd dat je nog video's had. Nou, dan gingen we zaterdag of zondag gingen we naar Nunspeet toe, naar de videotheek daar. En nou, dat werkte jongen, of die nou of het altijd toevallig was. Ik heb zo vaak Dolly Parton gehoord met Applejack. En ja, die plaat blijft me altijd bij. Ik vind het altijd, nog altijd een plaat. Ik moet altijd weer aan de videotheek denken als ik daar kwam. En dan hoor ik weer Applejack. Ja, ga verder met Elvis Presley. He knows just what I need. Elvis Presley, gospel uit het jaar 1960, die LP. Ja, his hand in mine.

Ja, wat heeft hij nog? Hele mooie muziek gemaakt. Vader Abraham ofwel Pierre Gardner, die keer met Ik breng geen bloemen voor je mee, maar nou, wel de rekening van het café. Ja, gaan we verder met, ja, Duitsstalig, ook heel succesvol. Heino met We lagen voor Madagascar.

Aaron Gordon. To know you is to love you. Ja, het origineel was van de Teddy Bears uit het jaar 1958. Toen de tijd geschreven door Phil Spector. En die was een van de leden van de Teddy Bears. Een plaat waar ik vanmorgen aan moest denken. Ik dacht, waar moet ik mee beginnen? Ik dacht, hey, dit is een mooie plaat. Maar het is er niet van gekomen. Toon Hermans met Vogeltje. Wat zing je vroeg?

Ja, ik ken hem natuurlijk in de uitvoering van André van Dijn, Angelique. Maar dit was het origineel van Del Shannon, de Swiss Maid. En over kennen gesproken, George Jones, die heeft toen de tijd country zanger, die heeft een plaat gemaakt, Tender Years. En dat was een Nederlandse vertaling van, dat was uitgebracht door Willeke Alberti. En dan heet het op zijn Nederlands Spiegelbeeld. Maar er is ook een Franstalige uitvoering van Johnny Hallyday. En dat heet het Tender Années.

Mooi hè, Macarola in de nacht van Connie Francis. Kijk het de klok, het is 8 minuten voor de klok van 11 uur, dus we hebben nog even Rubberball van Bobby V.

Ja, BZN met een van de laatste singles van Annie Schulder toen ze nog bij BZN zat. Just an Illusion. Kijk, de klok is 11 uur, dus we gaan er even uit voor reclame nieuws. En we gaan eruit met de instrumentaal van John Woodhouse, de Tiroler Holzhakkerboeren. MUZIEK

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. De veiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Elke maandag tot en met donderdag op Blue FM.
1: Ja, welkom terug bij het Muziekmuseum. Ja, we begonnen met Lauren Daigle, How Great Thou Art. Een live versie van How Great Thou Art. Ja, er zijn heel veel uitvoeringen die uitgebracht, ook in de uitvoering van Elvis. Maar ik vind dit altijd de mooiste van Lauren Daigle. Meisje afkomstig uit Canada. Ja, lekker. Wat is de laatste uur alweer? Het gaat snel, ja. Ga verder met Figgy Leandros, die bezoekie klank de nacht.

Kedijnenweg, week van Heintje. Of ja, wat Heintje. Heintje Simons, toen de tijd eind jaren 70. Nee, begin jaren 70. Of eind jaren 60 kan het wezen. Maar in ieder geval een uit zijn beginperiode. En hij treedt volgens mij nog wel een keer op. Zo nu dan in Duitsland. Maar tenminste, als ik nog eens een keer Duitsland op YouTube zie. Dan denk ik van, hé, dat was maar Heintje Simons. Maar dan echt heel... Een aantal jaren ouder, makkelijk zat. Ga verder met Herman van Keken. Corina, Corina.

Valley of Tears van Buddy Holly. Ja, veel te jong overleden. Slechts 22 jaar. Samen met Richie Valens en The Big Bopper. Toen op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk zijn ze alle drie om het leven gekomen. Gaan verder met het originele van Leonard Cohen. En ja, volgens mij 1969 maakte Herman Verween daar een Nederlandse uitvoering van. Suzanne.

zijn echt van die platen waar kun je me van wakker maken. Zo verschrikkelijk mooi. When the Stars Begin to Fall. Afkomstig uit Australië. We hebben het natuurlijk over de Seekers. Ga verder met Don Williams en Amanda.

Gentleman Jim, ofwel Jim Reeves met Distant Drums, single uitgebracht na zijn dood van Jim Reeves. Hij is overleden 31 juli 1964, ook bij een vliegtuigongeluk. Alleen hij was, hij was zelf de bestuurder van het vliegtuig. Maar ja, vooruit. Zijn muziek is er gelukkig altijd nog, want zijn vrouw die heeft het allemaal helemaal helemaal heel goed geregeld. De nalatenschap van Jim Reeves wat muziek aangaat. Vanaf 1970 van de LP Bridge Over Troubled Water. Hier zijn Simon & Garfunkel met de mooiste plaat die erop staat. The Only Living Boy in New York.

Majority One, Because I Love, single uit het jaar 1971 en het duurt maar 2 minuten en 8 seconden, maar het is gewoon zo verschrikkelijk mooi praten, man, is serieus. En daarvoor was Sing an Ode to Love van Demis Roussos. Is wel een grote hit geweest, het is de enige grote hit geweest in Engeland, volgens mij was het nog nummer 1 toen de tijd in Engeland. Ja, het was de enige nummer 1 hit in Engeland, maar in Nederland is deze plaat eigenlijk nooit geen hit geworden, nee. Ik kan me niet herinneren dat het toen een tijd een hit is geworden. Zeker weten van niet. Maar ik ga richting het harde. Dus ik wens je nog een hele fijne dag verder. En als u er straks aan toe bent, natuurlijk smakelijk eten. En het eten kunt u doen tijdens het middagmatinee. Want Jeanette die staat daar klaar aan de andere kant van het raam. Die heeft ook nog hulp erbij. Dus. Maar de laatste plaat die ik ga draaien is een plaat die Bart wel vaker draait. Maar dan hoor ik hem altijd maar 30 seconden en ik wil hem nu in zijn geheel draaien. Daar ruist langs de wolken van de Gloriekanker. Bent afkomstig uit, volgens mij was het uit Noord-Holland. Maar u kent hem natuurlijk uit de uitvoering van die geheime zender van toen, de Frisco.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het helemaal vast door een spoedreparatie op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dus Kootwijk en Hoenderlo staat 5 kilometer. Op onthoud is ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Queen en I Want to Break Free. En daarvoor de bot schrijf van deze week mooie sommieu en feels. En er staat er ook nog achter part 2. Maar dat hoor je nergens in de tekst natuurlijk. Het is inmiddels 11 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broyle.
0: En dat ben ik en ik ben niet alleen, want tegenover me zit Nick. En samen maken we Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Nou, je kent het, hè. We houden je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard veel lekkere muziek op deze prachtige mooie zomerdag. De heren voor mij natuurlijk hartelijk dank voor de gezellige uren die al gemaakt zijn hier. Die hun voetsporen al verdiend hebben. Ik ga dat trachten voor te zetten. Dat gaat ook wel lukken als ik de muziek zo voor me zie. Dus dat moet geen enkel probleem zijn. En ja, natuurlijk het grootste nieuws van gisteravond. Hè, Dolly Parton. Ze is niet meer een icoon natuurlijk in de muziekwereld. En ze was nog regelmatig in het nieuws. En dan dacht je van, nou, die wordt wel 90. Maar nu bleek ze toch kanker te hebben. En dat ging sneller als verwacht. Straks natuurlijk nog aandacht voor deze dame. Want dat verdient ze. Maar eerst The Real Thing en You to Me. Are everything.

Ja, ik hou gewoon van dit deuntje. Ik moet ook altijd even een beetje meeneurien. Want het is gewoon een heerlijke, vrolijke muzikale klank. Ja, Dolly Parton natuurlijk. Hè. Ze is 80 jaar geworden. Gisteren werd de hele wereld eigenlijk wel opgeschrikt dat deze country-icoon in één keer niet meer onder ons is. Nou, ze zei onlangs nog dat God grote plannen met haar had. En dat ze dus nog wel even wat jaartjes doorging. Haar man Carl was in maart vorig jaar overleden. Nou, toch still going strong. En dat is deze dame natuurlijk altijd geweest. Hè? Want ze groeide in armoede op. Dat wou niet zeggen dat het gezin bij de pakken neer ging zitten. Dat absoluut niet. Ze wisten altijd de schouders eronder te zetten. En dat maakte Dolly Parton natuurlijk voor wat mens ze nu is geworden. Nou, ze was ook een op en top zakenvrouw. Ik wou zeggen zakenman, maar laten we het bij de naam noemen. Zakenvrouw. Ze had natuurlijk een eigen thema pretpark. Werd goed bezocht. Nou, en ze had natuurlijk prachtige nummers. Solo, maar ook met heel veel gastartiesten. Misschien dat we straks ook nog wel weer een nummer van haar draaien. Maar dat gaan we nu zometeen sowieso doen. Nou, dat ze rekening heeft gehouden dat ze een keer overlijdt. Dat blijkt wel. Want ze heeft het wel in scène gezet. Dat haar neef, tevens haar beveiliger. Haar echt op- en topbeveiliger. De hoogste in rang, om het maar even zo te zeggen. Die had al een video klaarstaan. Waarbij die aankondigde dat zijn tante dus niet meer onder ons was. Nou, kortom, een icoon dat dus verdwijnt. En 80 is eigenlijk nog te jong. Maar soms kun je de strijd van vreselijke ziektekanker niet winnen. En dat bleek bij Dolly Parton ook maar zo te zijn. Nou, ik kan nog heel veel over vertellen. Dat doe ik op de vrijdagmorgen tussen 10 en 11 uur. Maar nu gaan we gewoon genieten van de stem van Dolly Parton, Jolene.

Ja, Dolly Parton dus. 80 jaar gisteren dus overleden na een kort heftig ziekbeeld. Nou, daar zul je nog veel meer van horen. Ook in de programma's neem ik aan van Lou Media. En dat heb je ook al de afgelopen uren kunnen horen. Goed, middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. We houden je op de hoogte van het nieuws. En dat is onder andere medianieuws. Want de ombudsman van de publieke omroepen heeft 20 klachten ontvangen over een fragment bij Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler wordt besproken. De klagers uiten kritiek op het gesprek en vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO. De NPO-ombudsman Margo Smit laat weten dat alle klachten momenteel worden beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze actie onderneemt, zoals dat altijd gaat volgens de procedure. In het online programma Let's Twist Again kregen Ongehoord Nederland-commentator Raisa Bloemestein en hoofdredacteur Joost Niemuller stellingen voorgelegd. Bij een van die stellingen keken ze eerst naar een fragment uit een toespraak van Hitler over de globalistische elite. Een omstreden term die vaak door complotdenkers wordt gebruikt voor een vermeende schaduwmacht die achter de schermen de wereldpolitiek, de economie en de media zou aansturen. Hitler gebruikte die term om Joden af te schilderen als de vijand. Vervolgens werd door Ongehoord Nederland commentatoren gezegd dat de Duitse dictator ook wel eens gelijk had. Daarna discussieerden ze over de strijd tegen het globalisme. Nou, hierop is zoveel commentaar gekomen, ook vanuit politiek Den Haag, weet ik. Sommigen die eisen eigenlijk al dat Ongehoord Nederland gewoon van de buis gehaald wordt. Nou, zover is het nog niet. Er zullen eerst onderzoeken naar gedaan worden. Maar ik kan me voorstellen dat je, als je dit fragment hebt gezien of gehoord, dat je daar erg verbolgen over bent. Laten we daar geen twijfel over ontstaan. Goed, we gaan verder met muziek. Het is inmiddels 8 minuten voor 12:30. Mooie van Seal, Kiss from a Rose.

Ja, geweldige stem en geweldige muziek. Maar dat is altijd zo gegarandeerd als Nick de techniek doet bij middagmatinee. Alhoewel, ik weet zelf ook nog wel aardige keuzes te maken. Want dat mag ik ook wel doen, mezelf een keertje op de borst kloppen. Het is inmiddels 3:03. Dat betekent dat we zometeen de lunch gaan openen. Maar nog niet, want we gaan het eerst hebben over een bijzonder bezoek. Want je zult maar aan het werk zijn. Gebeurt niet alle dag, ja dat werken wel. Maar dat er dan in één keer een beroemdheid in de zaak stapt. Nou, het gebeurde allemaal bij aan de gracht Elburg. Je kent het allemaal wel. En maandag leek dan eerst een gewone werkdag te worden voor Ersin en Siemen. Nou, bij aan de gracht in Elburg serveerden ze koffie, gebak en lunches. Dat natuurlijk wat bij het werk hoort. Nou, hun werkdag werd op een gegeven moment wel extra bijzonder. Want toen kwam rapper Sef binnen voor een lunch. Nou, foto en een muzikale bijdrage konden niet ontbreken. En Sef die was te gast geweest bij Lowlands. Had daar ook opgetreden. En ja, vooral Ersin, die was grote fan van heel veel rappers. Dus ook rapper Sef. Nou, hij is zelf ook een rapper in puur zang. En hij heeft even een stukje laten horen aan Sef. En hij zei al, joh, als ik wat beter ben, dan kunnen we misschien samen een duet doen. En waarom niet? Nou, dat werd dus een hele bijzondere dag. Ze gingen ook op de foto met de rapper, want die kans laat je natuurlijk niet liggen. Er is een leuke video bij dat Ersin een beetje aan het rappen is. Nou, die kun je allemaal bekijken op loomedia.nl. Maar dat het een leuke dag was voor de twee heren, dat bleek maar weer. Goed, voordat we de lunch gaan openen, gaan we eerst nog luisteren naar niet de minste uit 1973, Albert Hammond en The Peacemaker.

Nou, een peacemaker die hebben we zeker nodig hier op deze wereld. Want ja, nu is er ook weer een handelsoorlog, daar zeg je u tegen, tussen Canada en Amerika. Nou, ze slaan natuurlijk gelijk met gelijke munten terug. Dan heb ik het over Canada. En ze hebben nog gelijk ook wat dat betreft. Nou, hoe dat dan weer uit gaat pakken, dat moeten we maar afwachten. Wij hebben er weinig mee te maken, maar ja, het kan maar zo zijn dat je volgende week weer aan de beurt bent. Je weet het gewoon nooit. We gaan hier lunch openen. Laten we dat maar gauw gaan doen, want gisteren was ik al veel te laat. Nu keurig op tijd. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan natuurlijk ook eet smakelijk. En geniet even van het rustpuntje van deze midden van de week, woensdag de 26e augustus. Doe dat even lekker buiten in het zonnetje, want nu kan het nog. Ik bedoel, op een gegeven moment wordt het gewoon weer herfst en winter. En dan moet je weer heel lang wachten voordat we de echte zonnestralen weer kunnen voelen. Nou, dat doen we altijd onder drie platen achter elkaar. Die zijn altijd iets langer. En dat is ook dit keer het geval. We beginnen met Dire Straits, Sultans of Swing, Golden Earring, Paradise in Distress en Wie ik ook ben van Bluff.

En dat was hem weer, de lunchblokje van woensdag de 26e augustus. Morgen nieuwe, ik weet het niet, dan zit hier Egbert Bos voor middagmatinee. Ik heb even een dagje vrij af, heb even andere dingen te doen. Je kunt maar op één plek tegelijk zijn, maar wie weet doet Egbert het ook wel. En anders gewoon dinsdag weer. We gaan eens even verder kijken naar het nieuws, want daar houden we ons niet zo heel erg mee bezig, moet ik zeggen. Nou vind ik dat op zich niet zo heel erg. Maar hete olie, die zorgt voor veel rook bij een auto in Hattemerbroek. De brandweer van Wezep werd vanochtend rond 7:15 opgeroepen voor een mogelijke autobrand aan de Hanesteenseweg in Hattemerbroek. Een auto met aanhanger leek in de brand te staan nadat er olie gelekt had. Ter plaatse was veel rook te zien en volgens een 112-verslaggever bleek een olieslang in het motorcompartiment te zijn losgeraakt. Daardoor lekte hete olie op de motor en ontstond de rook. Nou, de bestuurder had de auto op het fietspad gezet en de brandweer strooide absorptiekorrels om de gelekte olie op te ruimen. Daarna vertrok de brandweer weer. De bestuurder regelde zelf dat de auto en aanhanger werden afgesleept. Nou, dan begint je dag niet helemaal goed, moet ik zeggen. En goed nieuws, alle gewonde kinderen na het A28 busongeluk zijn uit het ziekenhuis. Het onderzoek kan nog wel maanden duren, dus dan komen we later weer op terug. En Jessel Kus die wil militairen op het harde meer ruimte geven om realistischer te oefenen. Nou, ik weet niet hoe ze dat voor ze ziet, maar daar heeft ze over gesproken. Ze was aanwezig op het artillerie schietkamp op het harde. En nou, nogmaals, hoe ze dat dus voor ogen heeft, dat weet ik niet. Want volgens mij wordt er al best wel realistisch geoefend. Zo realistisch dat dit regelmatig tot een natuurbrand ontstaat. Dus wat dat betreft kan er volgens mij niet heel veel veranderen. Maar goed, ik heb er ook geen kennis en geen kijk op. Ja, en ik vertelde gisteren al, nieuwe bestemming voor leegstaande panden. Vibra, die komt in het oude pand, daar waar Maskramer en die speelgoedwinkel hebben gezeten. Ik heb dat geplaatst op Facebook. En ik heb ook gezien dat er ontzettend veel leuke reacties zijn. Ik heb dan niemand gehoord die zegt van, joh, wat moeten we ermee? Nou, iedereen is even enthousiast. Wat dat betreft mag die nu al komen. Ik heb wel gehoord van, joh, had geen schoenenwinkel kunnen komen. En zo denk ik er eigenlijk ook over. Wat voor schoenen moet je nog steeds de stad uit? Want die zijn hier gewoon niet te krijgen. Maar goed, daar is dan ook wel weer een ander pand voor beschikbaar. Ja, en het snoeihout, gemeente Elburg, die gaat het weer ophalen. En wel op dinsdag 8 september. Nou, je moet je dan uiterlijk maandag 7 september om 12 uur aangemeld hebben via het formulier op elburg.nl. Nou, dan zijn er allerlei regeltjes. Kun je zo meteen gewoon terugkijken. En je moet zorgen dat snoeihout op 8 september voor 7:30 aan de weg ligt. En de actie is alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Elburg en niet voor bedrijven. De buren trouwens mogen het niet bij jou neerleggen. Die moeten hun snoeihout apart aanbieden. Anders wordt het gewoon niet meegenomen. Nou, 8 september komt er niet uit. Dan is de volgende snoeihoutactie op 6 oktober. Het is maar dat je het weet. Eens even kijken wat Nick heeft klaarstaan. Billy Idol, White Wedding.

Nou, de muziek die gaat alle kanten op, dus voor ieder wel wat wils. Het is bijna tijd om richting het nieuws te gaan, maar we hebben zometeen nog wel een stuk muziek voor we dat gaan doen. Benieuwd wat er allemaal weer op de wereld gebeurd is en nog te gebeuren staat. Eens even kijken of we hier nog wat hebben wat niet wachten kan. Nou, laten we dit nog even meenemen. Het zal ongetwijfeld ook het nieuws zijn. Een vrouw in het Noord-Hollandse Hoogwoud is door haar partner om het leven gebracht. Dat meldt de politie vandaag. De partner heeft zich daarna van het leven beroofd. De politie vond gisteren in een woning in de buurtschap De Gouwe in Hoogwoud 2 lichamen en stelde een overlijdensonderzoek in. Het onderzoek is gebleken dat de vrouw door haar partner om het leven is gebracht, waarna de partner zichzelf van het leven heeft beroofd. Omdat beide betrokkenen zijn overleden, is het strafrechtelijk onderzoek van de politie afgerond. Uit respect voor de nabestaanden en vanwege de privacy van de overledenen personen doet de politie geen verdere inhoudelijke mededeling. En dat vind ik heel verstandig. Dat is ook niet nodig. Eens even kijken hoe lang deze plaat vindt. Ja, volgens mij redden we dat tot het nieuws van 1 uur, dan heb ik het over AHA en Take On Me. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het Westnijlvirus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het Westnijlvirus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, dat was er weer eentje van Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Ook zo'n grote countryster natuurlijk. Islands in the Streams. Heerlijk om het weer te beluisteren. Nou, nogmaals, vrijdagmorgen tussen 10 en 11. Dus een special over Dolly Parton. Want er valt echt heel veel te vertellen. Nou, gaan we eens even kijken. Heel even zo. Ik ben even aan het kijken of Kenny Rogers nou onder ons is. Maar volgens mij leeft die nog gewoon. En mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik het wel van collega Willem Vlieger. Goed, ik heet jullie van harte welkom terug bij het tweede uur van middag matinee tot 2 hier op Loe FM. En dat doe ik ook namens Nick. We zetten het gewoon voort zoals het geëindigd zijn. Een beetje nieuws en heel veel muziek. Zoals deze, Lynyrd Skynyrd, Freebird.

stevig werk dus, dat Skinhead Lynyrd. Ja, maar ik vind hem, ik kan het best waarderen. Nou, ik heb het even opgezocht, maar natuurlijk, Kenny Rogers is al lang niet meer onder ons. 20 maart 2022 namelijk. Dus dat is al een hele tijd. Maar goed, de muziek blijft altijd overeind. Hè? En dat is mooi dat dat zo is. Dus even kijken wat we hebben. Ja, deze is wel goed om daar even aandacht aan te besteden. Want het is nu natuurlijk prachtig weer. Morgen wordt dat ook nog. Maar dan wordt het oppassen geblazen. Want zowel donderdag en vrijdag is er kans op stevige onweersbuien. Zware windstoten, grote hagelstenen en wateroverlast. De komende dagen komt warme lucht vanuit het zuiden naar Nederland. En vandaag blijft het op veel plaatsen nog droog. Donderdag wordt het flink warmer. Want de temperatuur komt uit tussen 27 en 29 graden. In het oosten kan het lokaal 30 worden. Later op donderdag neemt de kans op onweersbuien sterk toe. Er kan veel regen in korte tijd vallen, waarbij het ook hard kan waaien en hagelen. Nou, de onweersbuien beginnen donderdag nog aan het begin van de avond in het zuidwesten van het land. De buien trekken daarna over het land heen in de nacht van donderdag op vrijdag. Ook vrijdag blijft het onstuimig. Vooral in de middag kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Daarom is het verstandig de weersverwachting en de regenradar goed in de gaten te houden. Nou, als we even stiekem naar het weekend kijken, wordt het weer koeler. Dan daalt de temperatuur naar ongeveer 20 tot 24 graden. Wat op zich natuurlijk ook een heerlijke temperatuur is. Nou, het gebeurt wel eens. Er spoelt een fles aan en daar zit een bericht in. Ja, misschien een heel oud bericht. Dat zou ook kunnen. Politie zong er al over in 1979. Message in a Bottle.

de ellende is alleen. Als je die SOS in een fles doet tegen de tijd dat hij op het strand terechtkomt, dan kan je schip of iets dergelijks al wel vergaan zijn. Dat is toch wel weer linkerzoek. Maar ja, op een of andere manier moest dat vroeger ook gedaan worden. In Zweden is een tweede mannelijke verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een school. Daarbij kwam vrijdag een 17-jarig meisje om het leven en raakte drie anderen gewond. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Zo staat in een verklaring van de Zweedse aanklager. In de omgeving van Stockholm zou de Zweedse politie afgelopen weekend een inval hebben gedaan en de man hebben gearresteerd. Op basis van bronnen binnen het onderzoek. Uiterlijk morgen beslist de aanklager of de man in voorlopige hechtenis blijft of wordt vrijgelaten. Hoe de verdachte de 18-jarige dader Liam Nebel zou hebben geholpen, wordt niet duidelijk gemaakt. Zoals ik al zeg, we hoeven niet alles te weten. En een stevig debat, sterke, scherpe kritiek of een flinke verschil van mening. Het hoort allemaal bij de politiek. Beschelden, intimideren en bedreigen niet. Zo benadrukt burgemeester Celine Blom van Nunspeet. Politieke ambtsdragers krijgen hier volgens haar steeds vaker mee te maken, ook in Nunspeet. Blom noemt onder meer scheldpartijen op social media en beledigingen tijdens bijeenkomsten, maar ook ernstige vormen van intimidatie. Wanneer kritiek omslaat in agressie, intimidatie of bedreiging, wordt die grens overschreden. Zo schrijft de burgemeester in haar webblog. Dit raakt volgens haar niet alleen wethouders en raadsleden, maar ook hun gezinnen en collega's. Uiteindelijk kan het gevolgen hebben voor het functioneren van het lokale bestuur, zo laat ze weten. Ze heeft nog gelijk ook, en dit kan eigenlijk één op één op niet alleen de politiek hier in onze eigen regio, maar ook in Den Haag doorgekopieerd worden. Want daar wordt ook altijd een robbetje gevochten. En dat gaat ook niet altijd op een hele vriendelijke wijze. Discussiëren mag, maar hou het netjes. En op Lou Media, misschien nog even de vermelde waard, staat een artikel. Het gaat over de geheime tuin in Epe. Nou, misschien ben je er al bekend mee. Maar het schijnt dus een pareltje te zijn. Een beetje verborgen. Het wordt wel aangegeven met een bord, maar dan moet je het net zien. En dat is een prachtige tuin. 2 hectare natuur, bloemen, groenten, vijvers en bijzondere bomen rond een Veluwse boerderij uit 1734. Je bent daar van harte welkom. Volgens mij hebben ze ook een B&B, maar dat even terzijde. En dit landgoed, noem ik het al bijna, is sinds 2020 in handen van Margot Bot en Lucas de Groot. En die hebben er echt iets ontzettend moois van gemaakt. Nou, de geheime

tuin heet niet zomaar De Geheime Tuin. Want dat was van een kinderboek die Margot vroeger graag las. En die vond dat een hele perfecte naam voor deze tuin. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat Dick van der Graaf en Henk Tabois van Loom Media, die zagen dat bordje aan de weg staan. Die dachten van nou, dit moeten we even gaan bekijken. Zoals ze vaker doen als ze onderweg zijn. En wat ze daar ontdekten, dat verbaasde de heren ook. Ze hebben daar een mooie videoreportage van gemaakt. En ook die staat bij het artikel op loomedia.nl. Zeker de moeite waard, al zeg ik het zelf. Wat ook de moeite waard is, is deze van Johnny Cash uit 1972. A Thing Called Love.

Ah, weer muziek uit de lang vervlogen tijden. Dat blijkt nou weer. Ik heb het al eerder gezegd. Nick heeft een beetje een oude ziel. Ja, en daar is helemaal niks mis mee. Nou, we hadden dus A Thing Called Love van Johnny Cash. We hadden, en nou zie ik het hele lijstje niet meer. Dankjewel, Nick. Daar is die dan weer. Eens even kijken. Everybody Needs Somebody van The Blues Brothers. Altijd leuk. En die film die is ook gewoon ontzettend leuk. Nu nog. En de traveling band Creedence Clearwater Revival. Oftewel CCR. Nu mag je weer gaan rollen, want we gaan luisteren naar de Tramps en Disco Inferno.

Ja, je ziet jezelf weer op de dansvloer staan als je dit nummer dus hoort en lekker uitleeft. Maar die dansvloer, ja, dat wordt minder en minder. Want die discotheken, die zijn er gewoon niet meer. Nee, dat is jammer. Maar goed, het is een tijdperk dat gewoon op is en niet meer bestaat. Dus even kijken op onze eigen website en de VMG of we nog wat hebben wat niet te missen mag zijn. Eens even kijken. Nou, het valt allemaal wel mee. Deze is wel leuk. Ja, deze vind ik ontzettend leuk. Want vrienden, die spelen een zomerhit Cheerio. En dat bereikt miljoenen views. En later heeft Mexico zichzelf ook gemeld. Zodat ze naar Mexico zouden mogen komen. Er is alleen één maar aan. Nou, het gaat om een groep vrienden uit de regio. Ze spelen voor de lol muziek. En ze zetten toen een filmpje online. En kregen dus ineens een uitnodiging uit Mexico. Het overkwam de Poldervogels. Een uitvoering van Cheerio van Justin de Wild is inmiddels ruim 1,17 miljoen keer bekeken. Er is alleen maar één probleem. De 15 muzikanten zouden hun vliegtickets naar Mexico zelf moeten betalen. We hadden totaal niet verwacht dat het zo hard zou gaan, vertelt Manon van de Poldervogels. Het filmpje werd op 10 juli geplaatst en begon vooral op Facebook flink rond te gaan. Inmiddels staat de teller op Facebook op ruim 1,1 miljoen weergaven. Op Instagram werd de video nog eens ruim 70.000 keer bekeken en alles bij elkaar komt het filmpje uit op meer dan 1,17 miljoen weergaven en bijna 13.000 likes. En daar bleef het niet bij. De Poldervogels kregen allerlei buitenlandse reacties op Facebook, meer van Spaanstalige kijkers en Mexicanen. Via Messenger kwam daarna een bericht binnen van iemand die betrokken is bij het internationale Mixed Clan Band Festival 2026 in Mexico. Nou, de vraag was of de Poldervogels op het festival wilden komen spelen. De groep zag dat meteen zitten. We vonden het mega gaaf, zo vertelt Manon. Daarna werd gekeken of de reis financieel haalbaar was. En daar zat dus het probleem, want ze moeten 15 vliegtickets kunnen betalen. Nou, dan zou ik denken, jongens, ga even je crowdfunding opzetten. Dat doen we tegenwoordig voor alles. En niet alleen voor behoeften van zieke mensen en dergelijke. Nee, ook voor dit soort dingen. Dus ik denk dat dat geld er best wel zou kunnen komen. Nou, de Poldervogels, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Maar het ziet er wel uit als een hele gezellige jongere band. En ik kan me voorstellen dat ze in één keer een enorme hit zijn geweest. Ja, en dan dit. Ik zat me zo eens even te bekijken. Je kunt het niet zien, want het is een video. Maar het is een kitten geboren. Nou, dat is niet zo gek natuurlijk. Dat gebeurt dagelijks, zeker in deze periode. Maar die kitten die heeft de tenen een beetje te veel. Aan elke voet en elk pootje. Die heeft maar liefst 29 tenen. Nou, daardoor krijgt ze onmiddellijk een plek in de Guinness World of Records. Want ja, het gebeurt niet vaak dat er een kitten geboren wordt met 29 tenen. Vraag me af waar je ze allemaal kwijt moet op die kleine pootjes. Maar goed, het schijnt dus wel te kunnen. Nou, het staat op nu.nl in ieder geval als een video. En ook een ramp in Nepal, want daar is een grote overstroming geweest en die heeft een brug weggevaagd. En volgens mij wordt daar ook een Nederlander vermist. Nou, dat zoek ik nog even op, terwijl jij kunt genieten van eens even kijken wat we hebben. Noorden Scorpions uit Duitsland overigens, The Rolling Home.

Ja, ook weer stevig gitarenwerk op deze woensdagmiddag. Na een bijzonder jaar neemt Mira afscheid als jeugdburgemeester van de gemeente Elburg. Een jaar waarin ze volop betrokken was bij de gemeente en haar inwoners. Ze opende een nieuwe speeltuin en pumptrack, liep mee met de defilé van de wandelvierdaagse, verwelkomde Sinterklaas, hielp bij de doop van EB25 en was aanwezig bij de opening van Vestingval. En dat is nog maar een greep uit alle bijzondere momenten. Zelfs een burgemeesterswisseling maakte ze van dichtbij mee. Maar voor Mira ging het jeugdburgemeesterschap om meer dan aanwezig zijn bij officiële momenten en het dragen van de ambtsketen. Ze wilde vooral de stem van kinderen en jongeren laten horen. En juist daarin bleek de huidige invulling van het jeugdburgemeesterschap niet altijd voldoende ruimte te bieden. Daarmee laat Mira iets waardevols na. Een belangrijke vraag voor de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren niet alleen worden vertegenwoordigd, maar ook echt kunnen meepraten over onderwerpen die voor hun belangrijk zijn? En welke rol kan daarin een jeugdburgemeester spelen? De komende tijd wordt gekeken hoe kinderen en jongeren meer invloed en een sterkere stem kunnen krijgen. Ook de gemeenteraad buigt zich over de toekomstige invulling van het jeugdburgemeesterschap. En daarom wordt voor de komende jaar niet direct een nieuwe jeugdburgemeester benoemd. Nou, Mira, dank je wel natuurlijk voor al je werkzaamheden. En ik begrijp het als je iets meer wilt betekenen. Het is heel leuk burgemeesterschap en zeker jeugdburgemeester. Maar als je dan niet kunt doen wat je graag zou willen, ja, dan moet je het eventjes op een andere manier gaan doen. En Elon Musk die krijgt een hoge Oekraïense onderscheiding van president Zelensky. Eens even kijken hoe dat dan zit. Nou, hij wordt geëerd met de hoogste Oekraïense onderscheiding, de Orde van de Vrijheid. De Oekraïense krijgsmacht gebruikt Musks internetsysteem Starlink in de oorlog met Rusland. Daarom verdient hij deze prijs. Ik denk dat het een klein beetje paaien is van deze man. Zodat hij steeds blijft geven wat Zelensky wil dat hij geeft. Daar zijn ze trouwens allemaal goed in. En dat moet ook, hè, want anders kom je helemaal nergens. En ik zei al, Nepal, laten we die nog maar even bijpakken. En door grote overstromingen en modderstromen in de Nepalese grensregio Rasuwa zijn 384 reizigers vermist geraakt, onder wie 291 buitenlanders. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Dat melden de Nepalese autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. In een bericht op X schrijft de Nepalese toerismeorganisatie dat onder de 291 buitenlanders ook mensen uit Australië, India, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Maleisië en Zuid-Afrika zijn. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en ze staan klaar om consulaire bijstand te verlenen als daaraan behoefte is. Er zijn wel 9 doden gemeld, maar er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Wegen, bruggen en gebouwen zijn daar weggevaagd door grote modderstromen. Reddingshelikopters konden niet landen in het getroffen bergachtige district dat ongeveer 50.000 inwoners telt. Nou, altijd triest natuurlijk. En er zijn al veel Nederlanders in het buitenland overleden. Dat zei je tijdens het wandelen in het verkeer. En nu dus weer vanwege overstromingen. Het is echt heel veel dit jaar. Eens even kijken welke muziek voor ons klaarstaat. Oeh, ik hou ervan een beetje reggae. Bob Marley en The Wailers en One Love. People Get Ready.

Misschien wat onbekende werk van de Rolling Stones samen met Lady Gaga. En zo vaak draaien we deze niet. En ja, Nick was gewoon even nieuwsgierig wat het was. Nou, het was Sweet Sounds of Heaven. Dus laten we eens even naar de programmering kijken van deze woensdag de 26e. We begonnen natuurlijk met Dries Smit met Ochtendspit. Muziekmuseum, niet door Bart, maar door Willem Vlieger. Morgen is Bart hier weer, tenminste dat neem ik aan. Eens even kijken wat we dan hebben. Nou, we hebben 2 uurtjes muziekcarousel, alles door elkaar. Dan tussen 4 en 5 hebben we Nederlandstalig non-stop. Dat doen we tot 6 uur. Ook met mijn code pad. Ik weet niet of de zomerstop al voorbij is. Maar gewoon blijven luisteren, dan hoor je het heel snel. Nou, hier staat nog Noord-Veluwe Sport met Gert-Jan Mulder. Maar dat is nog van vorige week. Dat moet nog aangepast worden. Want dan kun je luisteren vanavond naar Tijdloos met Willem Vlieger. En dat kun je doen tot 10 uur vanavond. En dan gaan we weer langzaam de nacht in. En dan morgen om 7 uur, dan zit hij weer voor je klaar. Dries Smit met de Ochtendspits. Ben jij weer helemaal op de hoogte. En een beetje non-stop, een beetje arbeidsvitamine kan natuurlijk ook best wel heel erg lekker zijn. Het is inmiddels ruim 4 minuten voor 2. En dat betekent dat we zo afscheid van je gaan nemen. Ik ben nog heel even aan het kijken of er nog nieuws is wat niet kan wachten. Nou, dat valt allemaal wel mee. Dus dat laten we gewoon allemaal zoals het is. En ik bedank je voor het luisteren. Samen met Nick wens je een hele fijne dag en graag tot aankomende dinsdag. En dan zijn we er gewoon weer om 12 uur met een nieuwe versie van een middagmatinee. Ik ga eens even kijken welke plaat er gekozen is om de afsluiter te worden. Dat is Michael Jackson, Smooth Criminal. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af, dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: week waren we er niet, maar nu zijn we weer twee uur achter elkaar.
1: Absoluut.
0: En wanneer kunnen ze ons eigenlijk, stel voor dat je nu plotseling wat anders moet gaan doen. Wanneer kunnen ze ons dan weer luisteren? Is dat morgenmiddag?
1: Ja, morgen van 2 tot 4 volgens mij.
0: Oké, nou goed, gaan we dat weer luisteren morgenmiddag.
1: Ja, nee, dus even kijken hoor, hoe dat nou allemaal
0: ja,
1: zit.
0: Ja, volgens mij 2 tot 4.
1: Woensdag, even naar beneden. Nou, naar de staatsmuziekcarousel. Maar dat zijn wij wel een beetje.
0: Nee, we zijn geen muziekcarousel.
1: Nee, het staat er wel.
0: Oké, nou, we gaan het even afwachten. Maar mocht je dus inderdaad nu plotseling willen eten en niet meer naar ons kunnen luisteren, dan morgenmiddag.
1: Ja, tussen 2 en 4. Tussen we gaan ervan uit.
0: We gaan het even mee. Natuurlijk gaan we. Dat is altijd keurig geregeld bij de lokale omroep Elburg. Dit is jaargang 2 versie. Ik weet niet hoeveel, maar we gaan weer verder met... Ik was zeggen, gestik over dieren, maar helemaal niet. We gaan verder met Ellen versus Rob.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Wat voor nieuws heb jij?
1: Een hele hoop. Echt een heleboel.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou goed,
1: dan gaan we. Van alles en nog wat. Maar meestal kraam ik het eruit. En dan aan het eind van de uitzending denk ik, ach jee, ik heb de helft niet gedaan. Dus
0: Je hebt genoeg spulletjes.
1: Precies.
0: Okay.
1: En jij toch ook? Je hebt ik Aldi ook, ja, voor ja, je. En Trump, nou
0: ach,
1: dan ben je er.
0: Jee, wat wil je nog meer? Ja.
1: Trump, wat wil je Trump, nog meer? Trump, ja. Oh, en Poetin nog.
0: Ja, wat denk je? Poetin en Trump zijn vriendjes van elkaar, hè?
1: Ja, dat ze, nou, volgens mij heeft Trump geen vrienden. Maar goed, dat terzijde.
0: Hij heeft het mooiste uitgehaald, hè, die Trump. Want die heeft zo gigantisch veel, bekend geworden, die zo gigantisch veel dingen op de beurs heeft gekocht. Terwijl een president gewoon neutraal moet blijven. Dat mag je helemaal niet.
1: Nee.
0: Iets van 2000 aankopen heeft hij gedaan.
1: Heeft hij dat met zijn eigen geld gedaan? Of
0: ja,
1: geld van iemand anders?
0: Nee, met zijn eigen geld heeft geld gekocht. Dat maakt allemaal niet zo gek vooruit. Maar dat mag helemaal niet. Het is gewoon echt. Het is gewoon met voorkennis op de beurs kopen. Er staat doodstraf voor. Nou, niet doodstraf, maar wel een straf voor.
1: Weet je wat het mooie eigenlijk is, hè? Die man komt overal mee weg.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Dat is wat het is.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Dus ja, wat zullen we nog moeilijk doen?
0: Nou ja, totdat hij een beetje... Hij wordt al voor mij al een beetje dement. Maar goed, voordat hij echt dement wordt, dan is het gewoon over.
1: Ja.
0: Heb je wel eens een keer van die trap van het vliegtuig af zien lopen?
1: Nee.
0: Heeft hij altijd beide handen aan de leuning. Hij kijkt altijd naar beneden toe.
1: Ja.
0: Want als je vooruit kijkt, dan valt hij van die trap af.
1: Ja, maar ik zal toch wat lulligs hier even op zeggen. Krakende karren rijden het langst.
0: Oké, dus nou, ja. Goed. Ik gun het hem een heel lang leven alleen zo snel mogelijk af als een president.
1: Ja, laat die man eens gewoon lekker gaan uitrusten.
0: Mag ik een keer beginnen met play to back?
1: Doe jij play to back? Ik heb back to black staan.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is een grapje of een vergissing van het lot. Ik weet het niet.
0: Brooklyn.

0: Ja, ik weet niet of het nou... Ja, of de luisteraar dat nou een beetje duidelijk is. Maar onafhankelijk van elkaar... Ja. Begint Rob met... Nou ja, zijn favoriete zangeres van het moment, Back to Black. En ik heb dus als startnummer Back to Black van Amy Winehouse
1: opstaan.
0: Ik heb
1: niet naar het schermpje gekeken.
0: Nee, dat heb je ook niet. Het is toch te idioot voor woorden. Twee zielen, één gedachte. Ja, dit is Versus, hè, dat je dat hebt weet.
1: Brooklyn is trouwens Nederlands zangeres.
0: Ja, die komt uit Willep. Yes. I know. Ik heb trouwens gekeken naar America's Got Talent. Ja, gaaf.
1: Heb je gezien ook?
0: Ja, ik heb het gezien, maar ik heb haar niet gezien.
1: Nee, oké, maar dat zijn ook wat je nu ziet op SBS 8 of zo, weet ik wat allemaal. Dat is alweer van een paar maanden geleden volgens mij.
0: Ja, precies. Maar dat maakt niks goed uit. Maar dit is toch grappig. Het idee van ons programma is trouwens dat we het niet eens zijn. Dus dit is wel raar. Dit is het begin van het eind.
1: Nu hebben we echt een probleem natuurlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dus even kijken of alle telefoontjes binnen gaan komen. 0525681899.
0: Of even een appje.
1: Of een appje, ja.
0: Kan inderdaad. Ook gewoon via de site.
1: Ja.
0: Goed.
1: Maar goed, het is het eerste leuke ding eigenlijk, ja?
0: Nou, zullen we beginnen met een anekdote?
1: Ik wil eigenlijk eerst even beginnen met het ongeluk gisteren op de snelweg.
0: Goh, nou zeg, jemig. De weg was ook dicht, hè?
1: Ja, we hebben bij WWW gisteravond een half uurtje heb ik Peter van Essen aan de telefoon gehad. Die woont er vlakbij, een politieagent.
0: Ja.
1: Die is er ook druk bezig geweest. Nou ja, het was inderdaad, het hoort er allemaal. Ze zijn nog steeds niet achter wat nou precies gebeurd is. Maar in ieder geval is die bus tegen een klein busje aangereden. En is die grote bus over de vangrails heen aan de andere kant van de weg komen te liggen. Er zijn twee dingen in mijn ogen. Maar goed, ik mag niet oordelen. Maar voor mij die bus had gereden, denk ik. En die is helemaal de overkant van de bus gegaan. Dus we afwachten. En dat busje, dat stond, wat ik nu allemaal hoor zo'n beetje. Stond dat busje met pannen op de linkerbaan ergens.
0: Ja, dat is sowieso natuurlijk al link. Maar goed, het kan ook nog zo zijn dat... Ja, je kan ook de macht over het stuur verliezen, hè?
1: Ja, klopt. Maar zo'n grote bus over de vangrails heen, dat is nogal wat. Maar
0: nou,
1: goed.
0: Ik zeg wel even. Ik heb ooit... dat is heel dom. Maar goed, het was wel zo. Ik kwam uit mijn werk en ik... Mijn tas was op de grond gevallen. Dus ik dacht, die pak ik even.
1: Daar ben je ook weer een vrouw voor, hè, om dat te pakken dan natuurlijk.
0: Ja, maar goed, dat wilde ik. En dat heb ik ook geweten ook. Daardoor ben ik de macht over het stuur verloren. Ja. Ben dwars door een heg tegen een boom tot stilstand gebracht. En ik denk dat ik 20 reed. Of 30, weet ik veel. Dus zo'n bus geeft niet mee, hè?
1: Nee, dat klopt wel. Dat ben ik met je eens. Ik ga het niet zeggen, ik vergeet wat ik nu gezegd heb. Maar eigenlijk wat ik... Dat zei ik gisteren ook in de uitzending. Verhoor je zal een ouders wezen. Je zal je dochter of je zoon... Ja. S'morgens, s'avonds laat... in de bus gezet hebben. Want die kwam ergens uit Noord-Duitsland vandaan. Die
0: wat gingen ze doen op vakantie?
1: Ja, vakantie in schoolreisje naar Parijs.
0: Schoolreisje?
1: Ja, en die kwam... En dan krijg je 4:30, 5:00 krijg je telefoon. Want ja, goh... ik lig hier met de bus in de greppel.
0: Ja, vreselijk.
1: Gelukkig zijn er geen doden tot op heden geweest. Waar niemand was echt... Ja, was wel zwaar gewoon, maar niet levensbedreigend. En dit is gewoon een wonder wat er gebeurd is eigenlijk.
0: Je gaat nooit meer met de bus, hè, als je zoiets meemaakt. Nee, we hebben het al gehad over vliegtuiggedonder en over zo'n boot. Maar
1: dat weet ik niet. Moet je blijven stilstaan.
0: Ik moest er nog aan denken. Ik ben ooit eens 3 weken in Indonesië geweest. En... Ja, eigenlijk was een beetje gekke werk. Begon op Sumatra, daarna heel Java en daarna Bali. Nee, met mijn familie. En nou ja, dan wil je dus alles zien. Hè? Want dan heb je het gevoel, ik ga 1 keer in mijn leven die kant op. En dan wil ik alles dus zien. En ik heb daar in een nachtbus gezeten.
1: Ja.
0: Nou, echt.
1: Niet tegen leuke dingen.
0: Och man, je zag alles in de rondte vliegen. Die man had ook nog een keer een tv-programma opstaan met een of andere Kung Fu Fighter. Dus dat was een dubbele toestand. En alles vloog de lucht in. Mensen met hun fiets, kippen, een hond. En die man scheurde maar door. De grote bonus was dat we uiteindelijk op de boot belanden tussen Java en Bali. Dat is een soort vrachtschip. En daar wordt zo'n bus totaal klem gezet tussen de vrachtwagens.
1: Dat die niet af kan vallen.
0: Nou ja, weet je wat?
1: En
0: ik dacht wel.
1: In die bus? Of,
0: ja, ik denk als wij zinken of er gaat iets mis. Dan zit als ratten in de val.
1: De dak komen.
0: Ja, dat had misschien nog gekund.
1: Met deze bus zijn ze ook uit het dak gegaan. Maar de aanleiding waarom we gisteren Peter van Essen eigenlijk in de lijn in de uitzending hadden. Was dat hij gistermiddag of gisterochtend ook een alcoholcontrole heeft gehouden hier in Elburg. Eigenlijk, ja, zegt over het algemeen, maar eigenlijk voor de mensen die uit de Lowland kwamen. En in die, ze hebben 200 auto's aangehouden. En van die 200 auto's waren er maar 3 die een beetje veel gedronken hebben. Maar er was een heel ander probleem, maar dat wist ik helemaal niet. Lowland, nou, dus er worden ook pilletjes geslikt en alles, toestanden en losse dingen meer. Dus je had ook de mogelijkheid om als een beetje de dag van, nou, goh, kijk een beetje wazig. Dan mag je ook wangslijmer afnemen, maar dat kan je ook weigeren.
0: Oh. En dan kunnen ze dus zien dat je iets...
1: Ja, als je vaag hebt en je weigert gewoon, dan krijg je een bekeuring van €300. Wow. En als ze dan helemaal echt niet helemaal vertrouwen, dan gaan ze naar het politiebureau toe. Dan wordt er een bloedproef van alles genomen. Maar er waren er in totaal 20 die geweigerd hadden. En 20 een bekeuring hebben van €300.
0: Je weet wel waarom ze weigeren natuurlijk.
1: Maar goed, dus het was best wel... Ja, oké, goed.
0: Jeetje, ik heb trouwens van de politie wel eens begrepen dat een alcoholcontrole 's morgens op zijn best gaat, hè? Omdat de meeste mensen heel laat naar bed gaan, veel te veel drinken. En dan kan je lichaam het nog niet afbreken.
1: Als je bijvoorbeeld inderdaad op een zaad zondagmorgen of op een nou, in elbe zondagmorgen alcoholcontrole is een beetje moeilijk, denk ik. Maar als je op een maandagmorgen gaat doen, ja, dan kan het best voorstellen. Want voordat de bieren en alles afgebroken
0: van dat hele weekend uit je lijf is. Ja, toestand. Oké. Nou, dan heb ik nu een ontzettend grote verrassing.
1: Nee, toch?
0: Ja. We gaan Back to Black draaien van Amy Winehouse. Hoe leuk is dat?

0: zeggen, beide vind ik mooi.
1: Ik moet nog wel even lachen. Ik moet ineens aan Frits Spits denken.
0: Ja.
1: Die draaide een nummer als hij dat goed vond. Altijd nog een keer. En hij heeft zelfs een stunt een uur lang uitgehaald dat hij steeds datzelfde nummer draaide. Ja, omdat hij hem geweldig vond. Ja, kunnen wij ook doen. En dan hoeven we niks meer in te stellen.
0: Dan zijn we klaar. Hè?
1: Komt het in één keer
0: maar
1: goed.
0: Maar het probleem is, jij vindt iets anders mooi dan ik mooi vind.
1: Nee, maar want het blijkt wel, dat wij dus dit allemaal mooi vinden. Dat dus we zijn eruit.
0: Dat ben ik met je eens.
1: Dat bedoel ik.
0: Daar kan ik niet zo over zeggen. Nee. Het hele verhaal.
1: Nee.
0: Goed. 25 augustus 1970. Ik zit toevallig even te kijken. Dat is dus inderdaad vandaag een hele tijd geleden. 56 jaar geleden volgens mij. Ben ik al zo oud. Tjoe. En dat hebben we echt wel. Ik kan me echt herinneren. Ik was toen 18 jaar. En toen gingen er een aantal mariniers uit Den Helder en Doorn. Ik wist niet of het mariniers en Doorn waren. Maar schijnbaar die zijn toen gegeven. Die waren zo zat. Al die damslapers op de dam.
1: Ja.
0: Die hebben toen al die mensen van de dam af geslagen. Eigenlijk wel geslagen, volgens mij.
1: Gekletst, ja.
0: Nee, geslagen. Oh. Dat
1: mag dat
0: gewoon,
1: in Nederland?
0: Wat slaan? Nee, toen mochten we dat schijnbaar. Maar,
1: slampen, hoor.
0: Ja. Maar die mariniers kregen toen behoorlijk wat kritiek. Maar die, zijn ook geen niet op bekeuring geregeld of zo. Dus dat vond ik echt wel een goede zaak. En eigenlijk moet je meer van dit soort dingen doen. Als ik nou bijvoorbeeld welk is dat? Die snelweg naar van Den Haag naar Zoetermeer, Den Haag. Toen elke keer weer bezet wordt door die protestgroepen en alles dingen meer. Gasten moet je gewoon. Tegenwoordig hebben ze allemaal jassen aan. Dus je kan ze niet wegspuiten. Maar wat mij betreft mogen ze weer geslagen worden. Zeg niet raars?
1: Nee, je mag niet slaan.
0: Ze houden alle bedrijfhouders op. Het kost klauwen met geld. Moest kijken wat kost die inzetten. Maar goed.
1: Ja, nee, het is ook niet oké. Okay, maar het wil niet zeggen dat je moet slaan. Het is een soort vrijbrief dat als je kind vervelend is, dat je die ook maar in elkaar slaat.
0: Krijg je een klap in mijn kont.
1: Nee, je moet rustig blijven. Ja, als een kind heel vervelend doet, ik ben geen moeder, hè, maar ik heb het wel gelezen.
0: Okay.
1: En je maakt heel duidelijk dat je daar niet van gediend bent. Maar je gaat nooit slaan.
0: Nou, dan heb je ze.
1: Een zwakte bot.
0: Dan heb je ze. Of een stroom erop, of weet ik wat allemaal.
1: Ja, zeg. Ik sla geen dier, ik sla helemaal niks.
0: Wat vind je dan van die trekkers die op de snelweg gereden hebben?
1: Ja, nou, ik...
0: Toevallig komt daar een ongeluk achter. Maar goed, dat is inmiddels rechtgezet. En ik heb niet zin met de trekkers te maken. Maar
1: nee, ik snap wel wat je zegt. Want ik merk wel aan mezelf dat ik denk, die dag kon ik gelukkig thuis werken.
0: Ja.
1: Want als je ergens naartoe moet, krijg je wel vette stress. Kijk, en uiteindelijk kunnen wij het ook niet helpen, hè?
0: Nou ja, dat is het verhaal een beetje, ja.
1: Je straft eigenlijk de verkeerde. Daar komt het op neer. Maar goed, zij hebben toch ook blijkbaar iets nodig om hun statement duidelijk te maken.
0: Nee, dat ben ik wel eens. Maar daar gaan ze moeten ze niet op snelweg gaan rijden.
1: Nee, maar ja, onze president die zit bij de hockey naar zijn luffer te kijken. En die... We hebben eigenlijk wel een stille president, vind je niet?

0: van de week dacht ik dat ineens. Je hoort hem niet zoveel.
1: Nee.
0: Rutte was de hele dag op tv.
1: Maar ik, ja, goed.
0: Rutte niet heeft, dat je daar blij
1: Rutte
0: van
1: heeft een andere persoonlijkheid, denk ik. Maar goed, die heeft meer charisma, denk ik.
0: Nee, maar ik vraag me soms wel eens af of die er wel is voor ons. Dan moeten ze natuurlijk nu die begroting maken. Ik was toevallig in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat was een hele happening. Ik was niet voor het hockey hoor, maar we waren voor de manege voor een klein kind.
1: Wat bedoel je met een hele happening?
0: Nou, er was een hockeygedoe.
1: Oh, oké. Okay. Nee, dus het was in Rotterdam. Dat kan niet in Amsterdam.
0: Dat was in Amsterdam?
1: Nee, het is in Rotterdam, het WK.
0: Nou ja, zeg. Ik stond ernaast.
1: Nou, het zal wat anders wezen, maar nou, goed, maakt niet zo uit.
0: Nou, dan moet het niet gekker worden.
1: We gaan het straks opzoeken.
0: Ja, ik hoef dat niet op te zoeken, want ik was er.
1: Oké.
0: Okay, wat had je nou net met Madonna?
1: Madonna? Oh, die is alweer weg.
0: Oh, ik heb straks ook iets over Madonna.
1: Nou, perfect. Wat heb je over Madonna?
0: Nee, dat ga ik straks doen, want dan kan ik dat liedje even indoen. Ik dacht, we gaan het eerst even hebben over onze grote vriend die alle kanalen doorklieft.
1: Alle kanalen doorklieft?
0: Ja. Wie dat is dat? Maarten van der Weijden.
1: Och, ja, ja.
0: Die voor de 100ste keer, of weet ik veel wat, zijn 22 stedentocht. Waarom moeten er nou gewoon weer twee? Waarom is 11 niet goed? Maar goed, definitief verstaan. Als ik aan die man denk...
1: Als je naar de, hoe heet dat ding ook weer in Friesland? De 11 steden, oh, de 11 steden toch?
0: Het heet 11, geen 22 steden.
1: Inderdaad, ja.
0: Maar goed, weet je, kijk, ik vind, hij heeft kanker gehad. En hij haalt geld op voor onderzoek naar kanker.
1: Mooi.
0: Dat is fabuleus.
1: Ja.
0: Maar als ik dan kijk naar die tv, dan zie ik zo'n man in zo'n pak een beetje heen en weer plonzen. Als en dan elke keer denk ik, hij gaat het weer doen, maar het komt niet goed. Maar het was nu binnen een dag al klaar.
1: Ja, dat kan gebeuren. Alleen het probleem is een beetje, hij heeft het een keer uitgehaald gedaan. Die alle stedentocht, dan weet ik het allemaal. En dan moet je gewoon stoppen. Maar niet elk jaar weer een ander dingetje. Kom op, ik vind het een beetje zielig worden.
0: Oh, jij vindt het zielig.
1: Ja,
0: nou ja, goed.
1: De
0: zwemmer is nog een beetje... want wij verzinnen hier heel snel grapjes op. Hè? Dat vind ik altijd wel toch wel kunstig. En nou, ik op social media moest ik wel vreselijk om lachen. Zag je Maarten van der Weijden met zijn allerlaatste zwemtocht. Ik ga het even zo proberen te vertellen dat iedereen het begrijpt hoe het eruit ziet. Nou, die beelden die gaan rond. En op verschillende foto's en video's zie je hem dus in een vastgelopen rivierbedding ploeteren zonder water. En dat vind ik aan zich vind ik wel heel grappig. Dus zo kwam ik erop. En toen dacht ik, wat is er nou weer met Maarten aan de hand?
1: Ja,
0: nou, Maarten is er weer mee gestopt. Nou goed.
1: Ja, okay, goed.
0: Jij bent aan de beurt, of niet?
1: Wat gaan zoet, gaan we een liedje zingen.
0: Wat is zoet, wat is dat?
1: Zoet, zout, zuur. Ken je dat?
0: Nee, natuurlijk ken ik dat niet.
1: Ga maar eventjes ervan genieten dan.
0: Nou.

0: eens even leuk door. Robert van Hemert is dit. Oh, leuk, leuk, gezellig. Het zonnetje schijnt buiten. Er zal die weg zijn, anders ga ik nu een keer beginnen.
1: Ik heb ineens pijn in mijn keel.
0: Hé, hey, even wat anders. Jij kent het ongeveer WD-40.
1: Ja, dat is dat spul waar je, als je er geen beweging meer in krijgt, bedoel jij, ja?
0: Ja, daar is er speciaal voor ja, gemaakt, dat. Inderdaad, WD-40, om roestige bouten en alles elkaar. Maar je kan er veel meer dingen mee doen.
1: Vertel.
0: Hè? Nou, eens even kijken. Moeilijke vlekken verwijderen met WD-40 op je lipstiften, koffievlekken en alles op je kleding.
1: Maar sloop je kleren daar niet mee,
0: dan? Nee, ja, ik ga niet zeggen dat er gerald gebeurt. Maar
1: heb
0: goed.
1: Je een heel mooi hemd en dan wappa.
0: Wist ik niet, rode wijnvlek in tapijt verwijderen? Gewoon inspuiten.
1: Oké. Okay.
0: Verwijderen van etiketten en stickers. Daar kan ik me nog wel weer voorstellen. Geen beslagen spiegels meer. Inspuiten een doekje en dan gaan je spiegels niet meer beslaan.
1: Nou, kookaanslag in de badkamer. Dat vind ik ook een hele goeie.
0: Ja, inderdaad. Ja. Schoenen waterdicht maken. Nou, dat is echt ongelooflijk.
1: Ik heb een paar schoenen die niet waterdicht zijn. Ga het proberen. Kan mij het schelen.
0: Ja, ik hoop dat je schoenen nog niet weg... teren, maar goed.
1: Dat doet wel eerst even op
0: maar
1: een paar schoenen.
0: Ik moet zeggen, een tijdje geleden had ik een nieuw pak aan of een broek aan met een blazer. En dan zat verf van aan die blazer. Daar was ik ergens langs gelopen waar die jongens bezig. En toen heb ik zo'n spuitbusje bij ons gepakt. Van eens even inspuiten. Ja, krijg er anders toch niet van. En dat ging keurig. Gewoon geen vlekje achtergelaten. Dus wat dat betreft, WD-40 is echt overal voor. Je kan het alleen niet drinken.
1: Ik wou net zeggen, kun je je tanden ermee poetsen? Kun je de auto ermee wassen? Bijna dus.
0: Nou, je kan in ieder geval heel veel rare dingen doen.
1: Maar wie heeft dit onderzocht?
0: Bol.com.
1: Ja. Oké, nou ja, goed. En dan ben ik ook nog wel benieuwd. Als het nou misgaat...
0: Ja, dan heb je een probleem.
1: Nemen ze dan hun teksten terug?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar goed, dit staat op MSN, dus dat is... Maar ik heb al meer dan zo'n verhalen gehoord. En inderdaad, het probleem is ook vaak rode wijn in een kleed. Het is een rampenstad.
1: Ja, dat
0: wordt meestal gezegd, dan moet je zout overheen strooien. En dan toevallig had ik zaterdag aan iemand in de showroom. Die heeft een volle tapijt bij ons gekocht. En dat zijn natuurlijk vrij dure tapijten. En als er nou een vlekje in zit... Zegt de man, dan moet je even gewoon een doekje gaan wrijven. Nee, ze wrijven moet je sowieso niet. Je
1: krijg schone vlek van, ken je dat? Ja. Ja, dat heb ik vroeger geleerd in de projectwereld.
0: Ja, dan heb je inderdaad, maar dan moet je de rest van het tapijt ook doen.
1: Ja, met de hand, helemaal. Ja.
0: Dus dat...
1: Nou ja, weet je, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar het is best wel lastig, vind ik, daadwerkelijk. Want... Ja, je moet het. Weet je wat ik gedaan heb? Je moet eigenlijk wel een beetje om lachen. Ik heb vast een rood tapijt gekocht. Ik denk met een beetje van alles erin. Je ziet er niks op.
0: Dan
1: ideaal.
0: Kan er niks meer gebeuren. Nee. Maar als je dan witte wijn erop strooit.
1: Nee, dan zie je het sowieso niet. Dat is niet zo erg. Dat vlek niet.
0: Maar ja, wie neemt nou een rood tapijt in de.
1: Nou, je hebt mijn huis toch gezien. Ik heb een supergezellig huis.
0: Ja, het is wel zo. Een beetje bordeauxrood. En dan zou het er inderdaad.
1: Nou ja, nee, wat verschillende. Ik heb ook een rode muur.
0: Okay.
1: En ik ben ook al 20 jaar gewoon happy met het hele interieur. Dat hoeft niet anders.
0: Oké. Okay, nou
1: trouwens, zie je daar nou, waar jij zit te scrollen, dat Ben Kramer nog leeft?
0: Ja, dat klopt.
1: Heb je er vorige keer iets van geroepen dat die man er niet meer was?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Leeft hij nog? Heb ik gezegd.
1: Nou, volgens mij zei je, die leeft niet meer. Wat hadden we net nog voor een akkefie?
0: Wat weet ik niet.
1: Oh ja, hockey in Rotterdam. Nou, gaan we straks even opzoeken.
0: Wat heb je nog even nieuws?
1: Ik ben gisteren naar de film geweest.
0: Oké. En waar?
1: In Zwolle.
0: En wat heb je gezien dan?
1: La Bataille de Gaulle.
0: Vond je het leuk?
1: Spreekt echt goed Frans, hè? Goh, je dacht, hè? Nou, dat gaat, dat wil je natuurlijk weten. De Gaulle, iedereen kent de Gaulle, hè? Ja. Met die hoed op en weet ik veel wat. In de Tweede Wereldoorlog ging er van alles mis. Ik ga niet alles vertellen natuurlijk. Zo belandde de Gaulle in Engeland. En ja, we moesten natuurlijk iets doen om de Germans tegen te houden, zullen we maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar gaat het zo ongeveer over. En er zit eigenlijk best humor in. Hij heeft verschillende gesprekken met Churchill, die ze overigens ook heel goed neergezet hebben. En ja, het was ook weer gewoon ontzettend heftig. Ze moeten op een gegeven moment, want in Afrika is ook ontzettend gevochten. Daar weten wij eigenlijk helemaal niet zoveel van. En daar moeten ze iets... stand houden. Daar zitten dan een stel vrije Fransen. Nou, dat gaat je echt door merg en been. En dan denk ik ook af en toe, wat zijn we toch een stel stomkoppen. Ja. Je kan zo'n leuk leven hebben en dan doen we dat. Maar goed, dat. Maar het gaat uiteindelijk om de chauvinistische Fransen. Die, ik denk wel eens van, zouden wij Nederland net zo van ons land houden als de Fransen?
0: Nou, ik denk het wel.
1: Vive la France.
0: Ja, we hebben zoveel buitenlanders nu in Nederland wonen, dus dat gaat even wat minder. Maar goed.
1: Nou, ik mag toch hopen dat zij zich ook een beetje thuis voelen.
0: Ja, he? Nee, voordat een buitenlander zich thuis voelt, dan ben je alweer 10, 20 jaar verder.
1: Nee, maar goed, we hebben ook Nederlanders. Kijk, er zitten ook buitenlanders in Frankrijk.
0: Nee, maar dat is een ander verhaal. Dat hoor ik nu allemaal. Er komt iemand omhoog. Egbert komt omhoog, dat maar dat is een heel ander verhaal.
1: Gezellig.
0: Hoeveel inwoners heb je in Frankrijk?
1: Ja, dat zou ik niet weten. Dat moet ik even
0: opzoeken. Nou, in Nederland heb je er maar 18
1: miljoen. Ik ben nog in Rotterdam bezig om uit te zoeken hoe dat zit met die hockey.
0: Hebben we het stek even over. Maar, als je in Nederland hebt 18 miljoen, als daar een miljoen buitenlanders in komt, dan is het toch een heel ander effect heeft dan als je bijvoorbeeld 80 miljoen in Frankrijk hebt en er komen een miljoen binnen. Dat is een beetje het effect.
1: Ja, dit was ook een poosje geleden, maar het is een film. Die echt de moeite waard is om te zien.
0: Okay,
1: ik vond hem echt gaaf.
0: Hey, ik kom even op het hockey terug.
1: Ja?
0: Ik heb een beetje vergist.
1: Wat zei je?
0: Het is in België en in Nederland. En in Nederland is het in Amsterdam.
1: Tjonge, doe pijn hè, om toe te geven.
0: Ik wil zeggen. Ga je muziek draaien? Of,
1: nee, we gaan het er nog even uitgebreid over hebben.
0: Sweet about.
1: Yeah. Nou, dit hoorde ik vanmiddag op de radio. Ik heb het ook wel eens vaker gedraaid. En ik vond dat een beetje hetzelfde sfeertje als Amy Winehouse. Dus
0: okay. Nou,
1: het is wel leuk om daar even naar te luisteren.

0: had het net over de film van The Goal. Die duurt 160 minuten, ja. Dus bereid je voor. En het leuke nieuws is, er komt ook nog een deel 2. En ik vrees dat die dan ook weer 160 minuten duurt. Vandaar dat ze met tweeën geknipt hebben.
1: Die is niet straks op Netflix te zien of zo.
0: Nee, dat is niet op net. Zo'n film moet je in de bioscoop
1: zien. Nee, wat dan? Er zit er heel bommen gebeuren. Weet ik het allemaal in? Of,
0: Nou ja, er is natuurlijk. Het gaat over de oorlog. Dus ja. Dan moet je voorstellen dat je in de woestijn zit. En dat er een heleboel van die kanonnen op je afkomen. Van die, hoe noem je dat? Tanks?
1: Ja.
0: Dat is niet best.
1: Dat voel je niet in de bioscoop.
0: Nee.
1: Dan is het leuk.
0: Zo'n film heb ik laatst een keer gezien.
1: De Odessa. Of de Odessa.
0: Nee, maar dat was echt. Nee, Odysseus was dat ook niet. Maar wat wel grappig was. Ik vroeg me af waarom dat kaartje zo duur was. En wij gingen zitten. En ik denk, wat een rare stoelen, wat een gedoe. Dus het kwartje was totaal niet gevallen. En er zaten drie wat jongere jongens naast mij. Mm-hmm. En die zaten mij aan te kijken toen die stoelen begonnen te hupsen. En een van die jongens, en toen kwam ik ook echt niet meer bij, die zei, oh, hij zegt, ik heb de hele dag gewerkt, ik ben hartstikke moe. Ik heb hier zo geen zin in. Geweldig. Ja, ik heb maar goed, dat gebeurt bij onze grote vriend niet.
1: Ik heb het toch even, misschien al eerder gezet, in Amsterdam heb je I Love Holland.
0: Echt waar?
1: Dat is aan de overkant van het Centraal Station.
0: I Love Holland Huis.
1: Ja, nee, I Love Holland. Dat is een happening. En daar ga je uiteindelijk, ik heb je ook een tentoonstelling en alles, maar dan ga je in een stoeltje zitten, een aantal roeltjes stoeltje. En dan onderin gaat al je grond weg. Dus je zit gewoon als een soort in een soort helikopter, zeg maar. En dan ga je over met die helikopter ga je over heel Nederland heen.
0: Maar het is een echte helikopter of is het een virtueel gedoe?
1: Het is gewoon een virtueel gedoe, maar het is gewoon vreselijk goed is dat. Je gaat door wolken heen, weet ik wat allemaal. Maar als je eens hier in Amsterdam bent en je zoekt een uurtje iets, dan zou ik zeker even naar I Love Holland gaan.
0: Heb jij dat gedaan?
1: Ja, een paar keer gedaan, twee keer.
0: Wat grappig.
1: Echt leuk is dat, ja.
0: Oké.
1: Je hebt echt het gevoel alsof je in een helikopter zit.
0: En een stuk goedkoper dan in een echte helikopter.
1: Ja, oké, wat kost het toegangskaartje? €20 of zo, €15.
0: Ja, een helikoptertochtje kost een vermogen.
1: Ja, nee, maar je hebt echt het gevoel dat je er heel Nederland heen gaat.
0: Oké.
1: Okay. Dat is wel goed.
0: Is misschien wel goed voor als je toerisme een beetje naar beneden wil. Dan gooi je ze allemaal in dat I Love Holland. Dan laat je ze in een uurtje in de rondte vliegen. En dan weer eruit. Doei.
1: Je hebt het niet serieus.
0: Nee, we hebben ook een probleem in Amsterdam. De hotels zijn daar niet te betalen. Daar is ook iets nieuws voor. Dus mensen kunnen helemaal niet meer logeren bij ons.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dat gaat niet goed.
1: Hey, maar je had nog even oorlog. Dylan is in het harde gekomen, hè?
0: Dylan?
1: Ja, Dylan.
0: Jezus.
1: En die gaat verteld van dat ze voortaan realistischer kunnen mogen gaan oefenen, de militairen in
0: Nederland.
1: Ze gaan over wapenveld heen schieten en al dat soort dingen
0: meer. Natuurlijk, over wapenveld. Hartstikke leuk.
1: Maar goed, op zich is een heel nieuwe ontwikkeling. Dus het is natuurlijk.
0: Mijn hele leven ben ik bezig om een klein beetje rust in mijn leven te krijgen.
1: Niet aan wapenveld moet gewoon naast een schieten gebeuren.
0: Heeft ze ook beloofd dat ze een keer ophouden met een gedonder als het zo droog
1: nee,
0: is?
1: Want dat doen ze niet meer. Nee, dat hebben ze van geleerd. Nu.
0: Nee, het is de laatste keer goed gegaan, maar het is nu weer zo droog. Keer.
1: Ja, maar schieten niet.
0: Het is dat er vrijdag 20 mm valt.
1: Ze zeggen nu pief, paf, poef.
0: Ah ja. Nee.
1: Hey, we gaan naar de diepte luisteren, want anders zijn we weer helemaal doorheen. Of heb je nog wat nieuws?
0: Ik heb genoeg nieuws, maar we hebben nog een uur te gaan.
1: Daarom.
0: Iets over een man met een zwaard die personen verwondt in de middelbare school. Doe maar weer. Komt zo.

0: Van antwoord schuldig. En ik moet toch ook even wat rechtzetten.
1: Nou, vertel.
0: WK Hockey was in Amstelveen.
1: Ja, toch gelijk.
0: Oh, nee, ik maar denk gelijk. Dat ik in Amsterdam was.
1: Ja.
0: Nou, niet, het was in elk geval niet in Rotterdam. Ik was het dichtst erbij.
1: Rotterdam is wel dicht bij, dicht bij België, want het is ook in België.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. En Frankrijk heeft 66 tot 69 miljoen inwoners. Afhankelijk of de overzeese gebieden meegerekend worden of niet. Hm. Wat wel grappig is van dit programma, we leren ook nog wat, hè?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Want ik vond, dat vond ik wel knap van jou dan weer. Dat jij ineens zegt van 69 miljoen inwoners en het is iets van 68,8.
1: Nee, ik zei 70 miljoen.
0: Oh, nou ja, goed. Dus je maar zat er in elk geval dichtbij.
1: Ja, af en toe heb ik af en toe ook wel eens gelijk. Ik vergelijk het een beetje. Amerika 350 miljoen. Frankrijk 60, 70 miljoen. Dat komt vaardig uit.
0: Ja, maar goed, weet je, in sommige landen ben je en dan denk je van hier is tenminste nog ruimte. Dat denk ik in Nederland niet vaak, tenzij ik in Grunningen rondrij.
1: Ja, ach, we kunnen ook over een punt van maken natuurlijk.
0: Nou, ik vind de druk vind ik best een dingetje.
1: Ja,
0: weet je, dat vind, daar, ik raak daar overprikkeld van.
1: Neem niet weg, omdat voordat straks iemand weer verkeerd gaat begrijpen. Een half uur geleden zei ik de buitenlanders die in Nederland inkomen. Ik vind dat iedereen die door oorlogsgeweld moet vluchten, moet gewoon naar Nederland kunnen komen.
0: Oké, okay, nou dat is heel duidelijk stellen. Belangrijk. Ja.
1: Dat is, maar het is nu een heel ander toestand weer. En ik zat gisteren eventjes op de radio, op tv te luisteren. Ongehoord Nederland. Ze willen toch die zender, ja, hun, hoe noemen we dat, hun vergunning afzeggen en alles dingen. Omdat ze nu iets hebben gezegd over Let Twist Again, iets over aan de hand van de toespraak van Hitler gediscussieerd. Maar goed, denk van ja, goed, dat geloof ik allemaal wel. En dat zijn, ja, het zijn misschien mensen die anders denken. Maar toen was ik gisteren in een radioprogramma. En toen zei ik, ben even zijn naam kwijt. Die zei, ja, hou er een rekening mee. 20, 30 jaar geleden toen de EO opgericht werd. Toen was de EO echt gigantisch tegen homo's, et cetera, et cetera, et cetera. En gays, dat was echt. En die is ook gekomen. Dus waren ongehoord in Nederland ook. Die mocht ook geven van hun mening geven.
0: Nee, nou ja, daar ben ik het dus ook niet mee eens. Maar goed, die gingen niet alle mensen deporteren en in een concentratiekamp stoppen.
1: Nou, die hebben de ongehoord Nederland. Maar die geeft wel een ander beeld van het hele verhaal. En het zijn allemaal, ook deze gasten hebben, zijn het allemaal, ik zit tussen middels hier wel eens te kijken. Zijn het allemaal mensen die niet mijn vrienden worden of zullen of zal worden. Maar goed.
0: Waar wordt dat wel uitgezonden, ongehoord Nederland? Nou, ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Ze hebben een licentie. Jij kijkt nooit radio, je kijkt nooit tv.
0: Ik kijk nooit radio.
1: Nee, dat is het verhaal.
0: Ik kijk wel tv. Okay. Ik luister naar de radio, maar ongehoord Nederland ken ik niet. En weet je, het is wel gek. Gisteren heb ik natuurlijk door die film van De Gaulle weer een heel stuk Tweede Wereldoorlog meegegeven. En om heel eerlijk te zijn, begrijp ik gewoon niet dat als je die man hoort schreeuwen, dat je dan denkt, hij heeft nog wat zinnigs te vertellen.
1: Wie? De Gaulle?
0: Hitler.
1: Oh, Hitler.
0: Ja, die man is knetter.
1: Ja, maar heel Duitsland is achteraan gaan lopen. Half Europa.
0: Ja, maar dat is wel
1: lopen.
0: Heel interessant, hè? Dat hoe zoiets ontstaat. Dat schijnt jou en mij ook te kunnen overkomen. Ik denk zelf van niet, maar dat weet je niet.
1: Jij moet naar de musical 40-45 gaan.
0: Ja?
1: Die is in Barneveld.
0: Leggen ze het daaruit?
1: Nee, dan weet je, dan heb je het gevoel van, hey, goh, ik loop mee met het hele verhaal. Dat is echt, dat is ongelooflijk. Die hebben het zo perfect in elkaar gezet. En je krijgt gewoon koude rillingen ervan. Dus ik maar geen moment denk van, ja, goh, zo creëer mensen die met dat soort schreeuwen lelijke mee gaan lopen.
0: Nou, het is ook gebeurd in de film The Wave. Hè? Dat is een Amerikaanse film.
1: Mm-hmm.
0: En daar begint een leraar met een groep. En nou, die rommelt ze zo langzamerhand een beetje richting, nou ja, nazi's, laat ik het zo maar noemen. En nou, ze voelen zich allemaal prima en allemaal leuk en dit en dat. En helemaal aan het eind van de film zegt hij, nou, dan komt nu het grote moment. Ik zal jullie laten zien wie jullie leider is. En dan gaan de rode doeken aan de kant en dan zie je Hitler daar oreren.
1: Ja.
0: En dan denk ik, wow. Dus blijkbaar, als ze zo op je ingaan, kan dat. En Hitler die had denk ik zijn tijd mee of weet ik veel wat. Maar ik blijf het heel eng vinden.
1: Ja.
0: Heel eng.
1: Ja, dat kan ik me allemaal te voorstellen. Maar
0: ik hoop ook dat nooit meer gebeurt. Maar ja. We zitten er wel middenin nu.
1: Ik weet niet, even over die discussie inderdaad van ongehoord Nederland. Ik vind gewoon dat je mening moet kunnen geven. En of je het niet mee eens bent, is een ander verhaal. Maar goed, luister wel. Maar uiteindelijk, en wat nu gebeurt, is dat de Kamer wil dat Ongehoord Nederland hun vergunning kwijtraken. En de minister, Rianne Letschke, die was gezien. Dat is echt een hele wijze vrouw, vind ik dat. Die zat gisteren inderdaad, ik weet niet welk programma te praten. Die zei van ja, dat doe ik niet. Ik handel volgens de wet. En als de Tweede Kamer gaat lopen schreeuwen van het moet stoppen, dan gaan ze de wet maar aanpassen. Maar ik handel exact voor de wet. Ik was heel als je terug wil kijken, moet je dat zeker even kijken. Dat is echt wel interessant. Maar goed,
0: nou, je hebt ook mensen die nemen het recht in eigen hand. Hè? Ja, dat is een man met een zwaard die personen heeft verwond in de middelbare school in de Zweedse stad Fagersta, als je het zo uitspreekt. Ja. Onvoorstelbaar. Die man die gaat gewoon de Zorro uithangen. Die is uiteindelijk neergeschoten door de politie. Maar dat is toch dat ik denk, ja, zo kan je het ook nog doen, of niet? Een incident noemen ze dat dan.
1: Ja.
0: Maar goed, kijk, wij gaan met z'n tweeën de wereld niet redden. Dat is wel jammer natuurlijk.
1: Weet ik niet.
0: Nou ja, ik vind... Ik kan wel van alles vinden. Maar goed. Ik denk dat er maar één ding is. Dat het belangrijk is dat je anderen behandelt zoals je zelf ook behandeld wil worden. Vind ik wel een hele mooie.
1: Ja, nou, nu even, gaan we toch even terug nog. Ik kom niet op Ongehoord Nederland, maar die Letschke had ook iets over gisteravond over het Songfestival. Wat vind jij dat wij niet het Songfestival gaan? Althans, wij Afro Tros hebben zich teruggetrokken weer.
0: Gaan we nu weer niet?
1: Ja, die hebben zich weer teruggetrokken. Die gaan het niet organiseren vanwege het feit dat de EBU zwak optreedt naar Israël. En dat is toestanden toch?
0: Nou ja, ik denk dat jij dat jammer vindt. Want jij vindt het Songfestival heel erg leuk.
1: Nee, maar het gaat steeds meer. Hè? Want er zijn natuurlijk een aantal artiesten, Nederlandse artiesten, die graag willen optreden daar.
0: En ja, wat want ik is heb nou... begrepen dat, hoe heet ze, mee zou doen voor Nederland. Die blonde.
1: Die bij...
0: Kunnen we zo gaan zitten lachen?
1: Nee, bij de Formule 1 het levenslied gezongen heeft.
0: Nee, ze zingt geen levensliederen.
1: Wilhelmus.
0: Hoe heet ze dan?
1: Ja, ik ben even de naam kwijt.
0: Oh, je bent de naam even kwijt. Maar goed, zij wilde...
1: Die zou heel graag willen, ja, dat begrijp ik. Okay. En nu wordt het weer ontnomen. Afro Tros die gaat het niet organiseren. Nou, nu gaan we geneuzen van Jan Slachter wacht op de NPO. Misschien dat die het wel georganiseerd. Het zei het jongen, doe het toch op. Het wordt niet in Israël. Ik ben het met je eens. Ik vind dat Israël niet had moeten optreden. Maar ik vind ook dat Oekraïne niet in moet treden. Wat ze gezegd hebben van landen die niet in oorlog zijn, die mogen optreden. Daar komt erop neer. Nou, vind ik een goede zaak.
0: Ja, en nee.
1: Of je moet iedereen op laten treden, of je moet een hele duidelijke stelling. Maar goed,
0: Even, hè? Ik heb een ballet gezien, een Oekraïns ballet. Was echt prachtig. In Zwolle, in de Spiegel. En wat ik toen heel aangrijpend vond, is dat ballet begon met een zwart-wit film, waarin die dansers stuk voor stuk werden voorgesteld. En er stond onder waar ze vandaan kwamen. Nou, wij hadden geen plaats op kunnen noemen voordat die oorlog uitbrak. Hè, behalve de hoofdstad. Mm-hmm. En dat kunnen we nu wel, omdat we weten dat overal oorlog is. En dat greep me aan. Die mensen willen dansen. Die willen helemaal geen oorlog. Dus waarom mogen zij dan niet meedoen aan een evenement?
1: Maar waarom mag Israël dan niet meedoen?
0: Ja. Ik ga het niet oplossen.
1: Je weet mijn mening van Israël. Ze moeten al die grote kerels moeten ze allemaal voor het gerecht brengen. Dat is een ander verhaal. Maar waarom mogen die artiesten van Israël, waarom mogen het niet meedoen? Natuurlijk mogen die meedoen. Die hebben ook niet leger gezeten.
0: Ik heb een heel goed idee.
1: Ja?
0: Vertel. De Spice Girls hebben een liedje gemaakt, Who Do You Think You Are? Nou, dat. Daar gaan we ermee uit. En het volgende uur gaan we verder. Blijf vooral luisteren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo is de vertraging 5 minuten. De N305 Dronten richting Almere tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302. 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja.
1: Konden wij niet op Davina Michel komen? Hè?
0: Nee, wat kan erg. Je nagaan. En nu heb ik er gevonden.
1: Ja.
0: En we gaan ze even naar luisteren. Want ik vond toch dat ze heel mooi de laatste Formule 1 uitgezongen heeft.
1: Ja, ze zong het volkslied.
0: Ik was op tijd was ik terug van het rondje met de hond. Ik ga lekker zitten. Ga ik even kijken de Formule 1. Ik was op tijd kon Hamo zingen. Ik zag Sien zingen. Onze koning helemaal in het gelid. En al dat soort dingen meer. Ik denk, nou dan ga ik even zitten. En de tweede ronde toen was al... Onze Nederlandse rennen weg.
1: Jij dacht
0: zat hij alweer in de zijkant. Dan ben ik alweer klaar. Gelukkig had ik fiets dus niet zo.
1: Het gaat niet zo lekker met Maxi, hè?
0: Nou, ik weet het niet, maar hij is gewend.
1: Zijn auto werkt niet mee, heb ik begrepen.
0: Hij is gewend om in regen te rijden. Nou, dit was niet echt... Maar goed, het was gebeurd.
1: Ja, maar weet je, het is net zoals met Ajax, hè? Je kunt niet altijd winnen. Kijk maar naar onze darter. Van Gerwen. Die won alles. En ineens, ja, dan gaat het niet zo goed.
0: Nee, kunnen ze ook beter gewoon stoppen.
1: Erbij.
0: Op een hoogtepunt kunnen ze gewoon stoppen.
1: Nee, je hoeft niet te stoppen. Je Tuurlijk moet gewoon accepteren dat er ook mindere tijden zijn. Dat is het leven.
0: Dan ga je piepen, dan ga je kreunen. En ja, dan gaat het
1: de ware aard komt naar boven
0: allemaal.
1: Als het minder wordt.
0: Ja. Zullen we even naar Michel of even luisteren?
1: Dat lijkt me goed. Jij moet wel meezingen, hè? Met dat,
0: jij mag meezingen.
1: Nee, ik kan niet zingen. Dat doen we niet.
0: Nou zou hij moeten gaan doen, hè?
1: Ja, maar je moet wel even het geluidje staat uit. Dus dan moet je even op die icoon drukken. Ja, heel goed.
0: Goed voor jou, zeg.
1: Ja, jongen, ik leer je zo snel.

0: vind het knap.
1: Toch mooi gedaan.
0: Ik vind het heel knap.
1: Je hebt wat commentaar over die jurk, die twee punten op de voorkant.
0: Ja, doe maar denken aan Madonna. Ik wilde nog wat vertellen over Madonna, maar die heeft ook altijd van die jurk aan. Op de 70ste nog.
1: Oké, nou, vooruit. Ja,
0: ze zou zo in Star Trek kunnen.
1: Ja, dat zie je inderdaad. Ja, dat
0: Seven of Nine.
1: Maar goed.
0: Dan wordt zij 8 of 15.
1: Daar is weer een kunstenaar op losgelaten, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Als je het Wilhelmus moet zingen. Trouwens, onze vriend kijkt niet zo gelukkig, hè?
1: Wie?
0: Maxi? Nee, ik zie het aan zijn hoofd.
1: Oké.
0: Maar goed, we moeten het nog hebben over...
1: Hij hoopte dat het niet ging regenen. Dat zal het verhaal wezen.
0: Ja, dan moet hij vrijdag gaan rijden.
1: Oké.
0: Dan regent, het was eerst 20 mm, het is nu iets minder, maar het is nog steeds niet best.
1: Ja, nou goed.
0: We moeten even naar die maan kijken.
1: Wat is er met de maan?
0: Nou, we hadden de zonsverduistering. Ik zag bij jou een berichtje voorbij komen dat inmiddels 18 mensen... Nou, ze kunnen nog wel zien, maar ze hebben een of andere vlek op hun hoofd.
1: Vlekken van hoofd, ja.
0: Oog.
1: Op hun oog en niet
0: gaat
1: op hun hoofd.
0: Gaat nooit meer over, hè?
1: Ja.
0: Gaat dat nooit meer weg?
1: Nee, ik denk het niet, nee.
0: Kan je daaraan wennen?
1: Nou, weet niet. Ik heb jaren geleden heb ik een keer ook met een netvliesprobleem. Een vlekje heb je erin en die oog had ze een jaar of 10, 12 geleden. Zei, nou, goh, ja. Zie je dat vlekje? Ja, zie je dat vlekje? Nou, dan blijft vooral kijken, hè, want geen zie je niet meer. Het went.
0: Oké, hebben die mensen in de zon gekeken zonder brilletje of stond dat er niet bij?
1: Ja, nee, ongetwijfeld anders. Mm. Ook je kon ook niet in de zon kijken met zonnebril en zo. Dat was bingo, dan langdurig gaan kijken, dan is het helemaal klaar natuurlijk.
0: Maar nou ja, oké, 18 mensen zijn de pineut. Het goede nieuws is dat we, nu gaat het andersom, hè? Nu gaat die maan weg.
1: Ja, die heb ik toevallig eergisteren heb ik gedaan. Maar dat is al heel... ik weet niet, ik snap het niet helemaal. Want dat zag ik eergisteren. Oh, hey, goh, er zit een
0: ja, maar je hebt getijden bij de maan, hè? Volle maan, halve maan, eerste kwartier, tweede kwartier.
1: Dat is niet bij de zon.
0: Nee, want volgens mij is het morgennacht tussen 3 en 6 of zo. Je moet er wel wat voor over hebben. Je moet even opstaan.
1: Nou, ik ga helemaal niet opstaan.
0: Nee?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ik heb een paar keer echt de maan gefotografeerd. De sneeuwmaan en dan weet ik wat allemaal.
1: Dat zie je het leuk vinden. Dat is je professie. Maar ik ga er niet in.
0: Professie.
1: Je vertelt, ik ging bij de zonsverduistering ging ik op de knip zitten. Op een terrasje. Ja, toen bleek dat die zon achter de huizen verdween. Dus ik heb niks gezien.
0: Ja, wij zijn ook de weilanden ingereden. Maar bij ons zag je het toch niet zo goed.
1: Ja.
0: En we hadden ook geen brilletje. Dus, en die kijkdoos, dat was ook niet alles. Nou, ik heb nog even iets over de zee. De zee. Ik ben dol op de zee.
1: Is dat zo?
0: Ja, maar twee mannen, dat zijn vissers. Misschien, nou ja, die waren wel dol op de zee, omdat ze vissers waren. Maar die hebben wat problemen gehad met hun bootje. Die sloeg om.
1: Ja.
0: En ze hadden een coolbox voor de vis. En dat is hun redding geworden. Moet je nagaan, die hebben met z'n tweeën 5 dagen op zee gezeten. Hey, je denkt dat je wat bent op een luchtbedje, maar je bent natuurlijk gewoon helemaal niks. En ze zijn uiteindelijk eruit gevist.
1: Maar
0: dus
1: de handvraag is, hadden ze gevangen vis? Want dan hadden ze wat kunnen eten.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ja, ga jij een rauwe vis wegwerken?
1: Als je honger hebt, ga je zelf wel eten, denk ik.
0: Ja, misschien hebben ze wel wat gevangen onderweg. Ik weet het niet. Nou goed, dat is het eerste waar ik over struikelde. En toen dacht ik, nou, over dobberen gesproken.
1: Ja.
0: Een Frans gezin was in Thailand op vakantie. En nou, dat was een Franse vader, met zijn jonge kinderen. Die hebben meer dan 16 uur vastgezeten op zee voor de kust van Thailand. Ze hadden een jetski gehuurd en dat kreng was gedeeltelijk gezonken. Ja, en dan hebben ze 16 uur op lopen hangen. Ik weet niet hoe me dat voor moet stellen, maar dat is ontzettend gedoe. En 's nachts hebben ze dus in hun eentje of met het gezin daar rondgerommeld. Want ze stopten ook met die zoekactie. Pas de volgende dag is dat drijvende gezin aangetroffen.
1: Ja, hebben ze toch heel mast. Hebben ze heel, net zoals van Engels, dat ze gisteren bij die autobus ongeluk hebben gehad.
0: Ja.
1: Allemaal Engels op zoek. Dat betreft prima.
0: Nou ja, maar zo zie je maar. Hè? Sommige mensen komen terug van vakantie en vertellen hoe bruin ze zijn geworden. Ja. Sommige mensen vertellen dat ze lekker gegeten hebben. Er zijn ook mensen die gaan naar Amsterdam en die gaan naar I Love Holland. En er zijn ook mensen die in de zee belanden.
1: Ik zal I Love Holland zeker wel even voor je opzoeken, want je vindt het een beetje belachelijk. Maar...
0: Nee, ik vind het helemaal niet belachelijk.
1: Hey, maar een automobilist slaapt zijn roes uit op de snelweg. Vind je daarvan? In Nederland.
0: Is daar die bus tegenaan gebotst?
1: Nee. Ergens in Oorschot. Dus reed een auto langs een andere auto. Die zag Een man met zijn hoofd op de snelweg, op de vluchtstrook, op het stuur liggen. Daar hebben ze de politie gebeld. En die man zat gewoon zo te slapen.
0: Maar dat is toch levensgevaarlijk?
1: Ja, hij is zover levensgevaarlijk. Ja, wacht even. Oké, uit onderzoek bleek dat hij ook onder invloed was van cocaïne en alcohol.
0: Nou ja, dus hij moest even de boel weer even rechtrommelen.
1: Zou iemand ook een bekeuring krijgen dan?
0: Nou ja, ik neem aan van wel.
1: Hij heeft niet gereden op dat moment.
0: Nee, maar je mag niet parkeren op die vluchtstrook. Dat is toch op een gegeven moment iets gebeurd met een vrachtwagen wat ook helemaal mis was. Want je kan er zo in beuken.
1: Ja,
0: hoe vaak gebeurt dat niet dat je even het stuur kwijt bent en dan ram je er zo in?
1: Dat is zo gevaarlijk.
0: Nee, maar ja, weet je, de bedoeling is niet om daar te gaan staan. Nee. En zeker niet als je onder invloed bent. Maar wat zeiden ze? €300 en dan hoef je niet...
1: Nou ja, de hamvraag is... Ze hebben natuurlijk nooit kunnen constateren dat die gereden heeft. Je moet op hete daar betrapt worden, volgens mij.
0: Ja, maar je bent toch niet door een stel aliens daar neergezet?
1: Maakt niks uit, maar volgens mij kan je daar... hooguit kan hij zeggen, oké, je staat op snelweg, je krijgt een bekeuring. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze voor drank of allerlei andere toestanden daar bekeuring voor kunnen geven. Want je bent niet de betere.
0: Wat zeggen ze erover? Waar stond hij trouwens?
1: In Oorschot, ergens aan 58.
0: Nou, als je daar woont, wegwezen.
1: Oh, dus de automobilist heeft wel een beetje meerdere bekeuringen. Ik denk dat je dan als automobilist naar de rechtbank gaat. Zeg van ja, hallo, ze hebben me helemaal niet betrapt dat ik dronken of weet wat.
0: Nee, maar moet je luisteren. Dan meerdere bekeuringen. Nou, als hij alleen voor alcohol en cocaïne, dan had hij er twee. Hij heeft meerdere bekeuringen, dus geloof maar dat niet best is. Denk, je bent ook niet wijs.
1: Ik denk dat je best aan kan bekeuren. Dus verkeer op die snelweg, prima. Maar ik denk dat je ze best nog kan... Een bekeuring betekent niet dat je moet accepteren.
0: Oh.
1: Ik heb heel veel in het verleden, ik ben er nu niet zo heet bakerig meer, maar ik heb gelukkig niet zoveel bekeuringen. In het verleden best wel verschillende bekeuringen aangesproken bij de rechter voor. Gewoon, het kost een hoop tijd en meestal hoor ik ze ook wel.
0: En had je dan een hele goede reden om iets goed te praten wat niet oké was?
1: Nee, zo ben ik niet.
0: Nou.
1: Maar goed, ik heb verschillende beuringen, heb ik op die manier. Maar dan moet je naar de rechtbank toe, et cetera, allemaal. Hoop ellende.
0: Ja, dat is inderdaad een hoop ellende.
1: Gewoon geen bekeuring krijgen, dat is veel verstandiger.
0: Ja, nou ja, weet je, ik doe het niet meer. Ik heb ooit in mijn carrière, toen ik in de buitendienst werkte, had ik 3 bekeuringen op een dag. En toen dacht ik, weet je, zo kan ik niet werken. Want dan hoef ik ook niet te werken, want dan kan ik het niet opbrengen. Dus nee, klaar. Klopt. Dus helemaal klaar. Nou, we gaan even een lekker nummer draaien van Bob Marley. Dat lijkt me wel even een goed idee. Ik moet nog steeds wat vertellen over Madonna. En we gaan het zo hebben over stopwoordjes. En dan komen we automatisch bij B&B Vol Liefde.

0: terugzetten.
1: Goed, zo, dan gaan wij gewoon lekker doorpraten. We zijn ook professioneel, hoor. Hé, hey, we gaan even over B&B vol liefde. Het enige wat ik even als opmerking wil maken, ik zie geen enkel bed en breakfast.
0: Nee, ik ook niet. Nee, want die Iris die zet die mensen gewoon in een tent. Dus ja,
1: ik zie helemaal geen keer geen. Ik denk een beetje doorgedraaid. Zal allemaal goed, maakt niet zoveel uit.
0: Iris wil de vazen verkopen.
1: Ja, nou, Iris kan beter eerst een beetje aan zelf werken. Niet zo zenuwachtig geweest, maar goed, een ander verhaal.
0: Nee, oké, okay, dat terzijde. Bij Fred, heb je daar überhaupt een bed gezien? Een bed bij Fred?
1: Ja, gisteren, je hebt het niet helemaal afgekeken. Gemelkshuis was hier in een van de laatste minuten gisteren. Zag ik ook een bed staan waar hij in sliep. Een soort hemelbed, wit bed, één persoons bed.
0: Heeft hij niet met een gieter daarboven al die bloedspatten erop gemaakt?
1: Nee, dat hebben we mocht zij doen.
0: Zie je ook overal op het internet, hè?
1: Dat mocht zij doen.
0: Oké, er zijn overal op het internet zie je dus mensen die op een laddertje gaan staan en een parasol en dan beginnen te gieteren. Het is echt heel flauw.
1: Maar ik heb hem voor het eerst heb ik nu gezien van, hey vader, de andere dame die dan weg moest. Was een heel verhaal tegen die dame dan
0: vertellen. Mijn naamgenoot moest weg, Ellen.
1: Ellen, zo het Ellen, ja. En heel verhaal had vertellen en uiteindelijk gaf zij wat tegengas en meteen zei, ho, we gaan niet,
0: Wel.
1: Hij werd heel pissig, werd hier.
0: Ja, hij mag wel eigenlijk iedereen een beetje afzeiken, maar dat moet je niet.
1: Ben je dan narcist?
0: Ja, dat weet ik niet. Weet je, ik durf het, terwijl ik het niet mag, van mensen te zeggen die ik beter ken. Ik ken hem niet goed genoeg. Ik weet het niet, maar het is wel. Laten we het hebben over een aparte paradijsvogel. Dat is het zo'n beetje.
1: Ja.
0: Oké.
1: Wat hebben we nog meer zijn Eline dan met de knotje? Dat was trouwens een leuk verhaal. Ik zat zaterdag even bij de kapper. En gegeven praat je over bepaalde dingen en alles. En er zaten 4 of 5.

0: Dus af en toe dan, ja, dan stuit ik ergens op. Nou, onder andere het knotje van Eline is wel echt het onderwerp om het over te hebben. Ik heb wel zoiets van, als je het zo doet, heb je geen rimpels meer.
1: Nee,
0: dat
1: alles
0: zit zo
1: erover,
0: strak omhoog dat je denkt van, nou, dat is wel perfect. Ik zou haar wel eens even gewoon willen zien zonder die zooi allemaal omhoog. Maar goed, het zal er wel warm zijn. Weet je wie ik leuk vind? Die twee honden van haar.
1: Ja.
0: Dat zijn echt twee vrolijke Fransen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat is echt een mooi stijl.
1: En wat vond je van Paul?
0: Ja, Paul, ja. Ja. Ik, mag ik iets persoonlijks zeggen? Als Paul de laatste man op deze aarde was, weet ik niet of... nou goed, dat.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: Zou sowieso het menselijke ras uitsterven met mij, maar...
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Zo erg?
0: Ik ben toch 63. Ik kan geen kinderen meer krijgen.
1: Oké, die basis.
0: Paul is ook 63, dat zou wel matchen.
1: Oké. Maar Paul wil toch geen kinderen meer hebben, hoop ik?
0: Nee, maar goed, dat is zo'n uitdrukking, weet je, dat je dan zo... Nee, Paul heeft al twee dochters, maar ik vind Paul, ja, een beetje zijig.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Beetje zijig. Zeg ik het heel netjes.
1: Hij moest afscheid nemen van die andere mevrouw, hoe heet ze ook weer, niet Ellen, maar die andere...
0: hij had een blonde die te veel over de overleden man praatte.
1: Ja,
0: die,
1: daar heeft hij een afscheid van genomen, dat is klaar. Ja. En nu heeft die andere dame nog...
0: Die
1: heeft besloten om weg te gaan, omdat ze niet wil aanzien. Er moeten nog twee vrouwen komen en nou, zoek het eerst uit, dan gaan we ons een keer verder praten.
0: Maar vindt zij Paul leuk?
1: Ja, het idee had ik wel, ja.
0: En Paul vindt haar ook leuk.
1: Ja.
0: Alleen, maar hebben ze niet nog een reservespeler? Want die Nisha, Hisha, Tara, die is ook al vervangen.
1: Ja, dat is... Dat is
0: voor Mireille, Michelle.
1: Dat is die mevrouw die in dat kasteel woont, wat volgens mij
0: met die
1: vervallen
0: met die slappel.
1: Ja, inderdaad.
0: En met die rotzooi, dat jij zei, het is zo'n rotzooi daar.
1: Het is een klerenbende, het is geen rotzooi. Het is gewoon een klerenbende. Maar goed, het gaat wel leuk. Ik ben benieuwd wat er vanavond komt in het hele verhaal.
0: Maar wat heb ik gemist dan? Ik heb gekeken, de helft ongeveer.
1: Nou, er is niet zoveel gebeurd eigenlijk. Die Paul die heeft een afscheid genomen van die mevrouw die continu over de overleden man had.
0: Ja, ik heb het gesprek wat hij met haar ging voeren nog een stukje van gezien.
1: Nou, en Eline, wat is Eline? Die is tuinen gegaan.
0: Nou ja, die Eline, die Menno, dat wordt hem niet.
1: Oh, en Iris, die Esther, die begrijp je niet
0: die
1: helemaal. Want die heeft dan twee tenten in die tuin. Want ze wil de kinderen niet betrekken bij dit verhaal. Maar ze komen wel, met het jongste zoontje kwam ze bij hem zitten.
0: Ja, nou, het is nog erger. Volgens mij moest die ene gozer die ze leuk vond met die motor, met die moeilijke naam die bij Defensie zat, die moest toen toch... apart eten met die kinderen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, ze gaat nu naar die ademcoach, noem ik hem maar even. Ja. En dan zegt ze van, kun jij de rendang maken?
1: Ja, klopt. Ja. Maar daarna moet ze wel eens eentje eten.
0: Hij wordt gelijk afgeserveerd. Ja.
1: Ik zou zeggen, van je bekijkt het allemaal maar. En Thomas, wat hebben we met Thomas? Nee, dat is van verleden week alweer. Dat is die Max.
0: Nee, Thomas heeft die andere mevrouw weggestuurd.
1: Nou, Max,
0: die van 21. Max is er nog.
1: Ja, Max is er nog. Nou, oké.
0: Volgens mij wel. En Caroline, die heeft die... ja, die stevige meneer die in een hotel gaat slapen. Oh, ja. En natuurlijk Arie Bombari, die alles doet daar.
1: Ja, nou goed. Ik denk dat als ik Caroline een beetje mag inschatten... dat met die meneer die alles doet, dat wat gaat worden met steetjes.
0: Ja, dat wordt niks.
1: Ja,
0: maar goed, ja, nee. Want dan heb je gewoon eigenlijk meer een klusjesman ingekocht.
1: Ja, nou goed, maar dat is ook hartstikke makkelijk voor haar. En hij vindt dat leuk.
0: Hij heeft geen goed gebit, hè?
1: Hij heeft geen goed gebit.
0: Nou, wat ik wel merk is, als Fred er niet is, dat het
1: nou, is er geen fluit
0: saai
1: aan?
0: Is.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ah, goed, die Timmer, die geeft ook nog wat show. Zal niet mijn vriend worden, maar goed, hij geeft wel wat show in het leven.
0: Ja, maar goed, weet je, als ik dan uiteindelijk zit te kijken naar zo'n Nederlandse kroeg, waar hij zelf gaat zingen,
1: Hij kon niet slecht zingen, hoor.
0: Op, man.
1: Ja, je houdt niet van de liedjes.
0: Nee, ook niet, nee. En dan al die mensen kroket, frikandel etende, bier drinkende. Ik weet het niet, man. Ik ben het wel eens met die gozer die weg is gegaan. Ik zou het ook...
1: We gaan luisteren naar Als alle lichtjes doven.

0: Zijn dat allemaal liedjes met lichtjes?
1: Ja, die heb ik hierbij ook aangezocht. Ik weet mooi. Niet waarom. Met Jill Helena is het vriendinnetje van Ali B. Dat was niet vriendinnetje van Ali B. Hè? Die gaat in spannende tijd gewoon. Van wanneer komt Ali B weer...
0: Nou, Ali B is toch nog een paar jaar onder de pannen?
1: Nee, hoezo? Hij heeft toch hoge beroep aangetekend. Dus er moet weer een nieuwe rechtszaak komt er.
0: Jawel, maar goed, dat zou nog wel eens 2 jaar kunnen duren, toch?
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja, dat ik nog dacht van ga dan eerst die straf maar uitzitten. Anders moet je 2 jaar wachten, moet je misschien alsnog.
1: Ja, maar hij is overtuigd dat hij geen probleem is. Aanstaande zaterdag, hè? De beste zangers om 21:30.
0: Ja, leuk.
1: 21:30 of 20:30? 21:30 volgens mij.
0: Wat laat.
1: Weet je wie erin zit allemaal? In bed. Ken je die allemaal wat trouwens?
0: Nee, ik ken ze niet, behalve Koen Wouters. Dat is de enige die ik ken. Ja, dat is van mijn leeftijd.
1: Yves Weerens ken je wel. Clouseau ken je wel.
0: Ja, Clouseau is dat.
1: Jean-Couis Macroe, ken je?
0: Nee, ken ik niet.
1: Bichou?
0: Nee.
1: Zoe?
0: Nee.
1: Nou ja, Desiree en Faye Klaassen.
0: Nee.
1: Oh, dat is ja, weer goed. Ja, je bent ook wat minder ontwikkeld in de nieuwe muziek natuurlijk.
0: Ja, maar ik ben erg ontwikkeld in de wat oudheid. Oudere muziek. De nieuwe muziek is ook wat minder ontwikkeld dan oudere muziek.
1: Okay. Ik zal sowieso Levi's even wat laten horen van je.
0: Nou, dan had ik nog even iets over Boer zoekt vrouw.
1: Ja.
0: November, we hadden het er namelijk net even tijdens de muziek over... dat liedjes, of programma's... liedjes... de hele week worden uitgezonden. En toen zei jij van dat gaan ze met Wintervol Liefde niet doen.
1: Wintervol gaan ze inderdaad op een andere manier doen. Maar gewoon niet zo luid.
0: Nou ja, Boer zoekt vrouw gaan ze het wel weer zo doen.
1: Ja, jammer.
0: Dus vanaf november 3 weken lang elke werkdag te zien. Welke datum dat precies is, weten we nog niet. Maar ik vind het wel lekker. Dan denk ik, schieten ze een beetje op. Dat is wel prima. Ja. Als moet je eindeloos wachten, dan weet je niet meer wie het is.
1: Oké, goed, ben ik met je eens. Maar, ja, inderdaad. Maar je bent eigenlijk de hele week ben je met B&B voor liefde bezig.
0: Ja, waarom niet?
1: Nou,
0: er is verder toch geen hout voor die tv.
1: Oké, maar je hoeft niet altijd tv te kijken.
0: Ga je daar nou ook al... Man. Ik lees tegenwoordig weer.
1: Oké, hartstikke goed. Hè.
0: Dat weet je helemaal niet, maar dat is zo.
1: Nou, perfect.
0: Dus ik lees je er wel even uit straks. We gaan het even hebben over stopwoordjes.
1: Stopwoordjes.
0: Zullen we eerst een liedje draaien?
1: Ja, mag het zeggen.
0: Nou, mijn geweldige band, hè? The Cure.
1: We doen het gewoon talk.
0: Nee, we gaan eerst even The Cure doen. En dan gaan we het hebben over stopwoordjes. Want ik weet welke stopwoordjes jij heel vaak zegt. En dan kan jij even 3 minuten 50 nadenken over wat ik altijd zeg. Ja?

0: Cure is een enorme tour aan het maken. En wat ik zo gaaf vind, is dat die bandleden, die zijn onderhand, ook ergens tegen de 70, 68, weet ik veel. En die zanger, Robert Smith, die stem is zo goed. Ondanks dat hij toch aardig op leeftijd begint te geraken.
1: Het is geen zoals, die hele oude zangers die waar niet meer aan te horen zijn eigenlijk.
0: Nee, hoort soms aan mensen, hè, maar daar hebben we het er is een opleiding voor de lokale radio, daar kan je naartoe. En het grappige was, we hadden toen een bekende dame die daar les gaf. En zij kreeg eigenlijk het verhaal dat ze een hele oude stem heeft. En daar hadden ze commentaar op. Zij was destijds, ik geloof 22, dus het is best wel erg om te horen. Ja. Maar kijk, of je nou zingt of je zit achter de microfoon bij de radio. Kijk, als je zo'n oude kraakstem krijgt, dat is niet helemaal een dingetje. Mensen moeten dan toch, dat is het leuke ook natuurlijk, het idee hebben van hoe zou hij of zij eruit zien, toch?
1: Ja, weet ik.
0: En dat je dan daadwerkelijk in de 70 bent, dat hoeft niet uit te maken. Geldt niet voor mij trouwens. We gaan het over stopwoorden hebben. Wat denk jij dat de meeste stopwoorden zijn?
1: Kan haast niet anders.
0: Nog meer?
1: Ja, zeg het maar.
0: Okay.
1: Weet je?
0: Ja, zeg het maar eens er ook
1: een. Weet je? Zeg maar. Ja, zeg maar.
0: Eigenlijk. Weet je inderdaad of zo. En dus. En weet je ook waarom mensen dat doen?
1: Dan moet je even nadenken, denk ik.
0: Ja, onbewust om na te denken over je volgende zin of om een stilte op te vullen. Weet je ook hoe je het voorkomt?
1: Nee.
0: Nou, dat is in elk geval rustiger praten. En als je een beetje weet waar je het over gaat hebben, wordt het ook al beter van. Ik ben een ontzettende eur. En ik weet het. En heel vaak tijdens het programma hashtag over dieren plak ik een geel plakkertje voor mijn neus met het woord erop. En daar probeer ik dan op te kijken. En dan denk ik, oh nee. En het voordeel is, als ik er daarna een podcast van maak, dan haal ik het allerergste eruit.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet alles, want dat werkt natuurlijk ook niet. Maar zo'n podcast blijft. En zo zie je maar hoe je bedonderd wordt. Maar nu even terug naar B&B Vol Liefde. Daar gaan we. Ieder persoon heeft een stopwoordje. Ik zei nu expres En het leuke is dat Iris uit B&B Vol Liefde, waar we het net over gehad hebben, ook een stopwoordje heeft. En het gekke is dat je hebt het niet helemaal door als zij een verhaaltje vertelt, maar als je erop gewezen wordt, dan is het echt verschrikkelijk. Het is een heel ongewoon stopwoord. Het is gewoon. Nou, wie zegt dat nou 1000 keer? Nou ja, zij hebben zitten tellen. Het is ook op de radio geweest. Ze zegt het 7 keer in 20 seconden. Eigenlijk in elke zin zegt zij zin, gewoon. Ja. Als je erop gaat letten, word je er helemaal knetter van. Het is 21 keer in een minuut. Nou ja, stel dat zij een uur aan het woord zou zijn, zegt ze het 1260 keer. Dan kun je het er niet meer gewoon noemen, of wel?
1: Maar zij leidt ons af vanwege de zenuwachtige gebeuren en al soort dingen.
0: Nou ja, het feit dat ze,
1: dus kijk,
0: je bent als B&B-eigenaar natuurlijk op de tv. De hele dag staat die camera op je neus. Dat lijkt me sowieso ook al lastig. En dan moet je nog eens een keer ook mensen ontmoeten waar je misschien wel, misschien is dat dan wel de love of your life. Dus het is alles bij elkaar heel lastig. Maar ik vond het grappig dat ze dit eruit hadden gehaald. Want toen ik dat fragment keek, toen dacht ik van, het valt nog wel mee. Maar ja, daarna gaan ze bliepen bij dat woord gewoon. En gaan nu vanavond of morgen maar eens kijken.
1: Je weet
0: en
1: dus
0: check
1: de,
0: even hoe vaak je dat
1: eruit
0: haalt.
1: Ja, je weet dus hoe we nu morgen naar haar kijken.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Ik was niet de uitvinder van dit verhaal. Dat was een andere DJ. Maar ik vond het ontzettend grappig. En het klopt dus als een bus. En ik ben er ook altijd mee bezig. Ik heb ooit een poosje bij Toastmasters gezeten. Dat lijkt of je een tosti gaat bakken. Dat is niet zo. Je moet praten in het openbaar. En voordrachten houden. Onder andere je wordt daar geturfd. Dus als je je verhaal klaar hebt, nou, daar was ik meestal winnaar in. Ik had ontzettend vaak Maar ik merk ook dat als ik vanuit mijn hart praat, dat ik nooit zeg. Maar nee. Als ik moet nadenken, dan gaan we. Dus nou, bij deze.
1: Maar je zegt nu heel weinig
0: Nee, niet. Want ik praat nu gewoon vanuit mezelf.
1: Ja, je voelt je relaxed.
0: Ja, alleen
1: in deze
0: op het
1: studio.
0: Moment dat ik natuurlijk iemand moet interviewen. En met name als diegene bij de of via de telefoon komt. Ik kan niet goed, of ik kan helemaal niet zien wanneer iemand dreigt te stoppen met het antwoord. Dan moet ik een volgende vraag hebben. Want anders valt het stil. Er zijn ook mensen die kletsen je de gaten in de sokken. Maar er zijn ook mensen die beantwoorden de vraag.
1: Klopt, ja.
0: En dan moet je heel alert zijn. Want wat ik heel vaak heb, is ook nog wel even leuk om te vertellen, is dat ik het programma een beetje in blokken indeel. Een beetje logisch. En dan uiteindelijk begint zo iemand al door te ratelen over blok 2. Ja, en dan denk ik, dat was dus niet de bedoeling. Want dat moet allemaal nog komen. Maar goed, dat kan je niet zeggen. Nee. Dus dan is het belangrijk dat je een aantal extra vragen hebt. Maar dan ga je schakelen. Ja. En dan begint
1: dan
0: het
1: gebeuren.
0: Dus let vooral niet op mij donderdag. Maar dit is wel wat het is.
1: We gaan het helemaal meemaken. Maar het probleem is nu wel, Iris vond ik een hele leuke meid. Maar dat is nu hopeloos natuurlijk. Want ik hoor er alleen maar, wat zegt ze ook weer?
0: Gewoon,
1: nou.
0: Ja. Misschien is dat wel de kern van de boodschap. Het is heel gewoon. Ik weet het niet.
1: Nou, we gaan het af en mee.
0: Ik vond het, je moet er echt op letten. Het was mij niet opgevallen. Nou nog even, wat is jouw stopwoordje nog verder? Want jij hebt een stopzin.
1: Zeg het maar.
0: En al dat soort dingen meer.
1: Is dat zo?
0: Dus luisteraar, let daarop. Ja, al dat soort dingen meer, zeg jij heel vaak.
1: Nou, ik zal erop letten dan.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Okay.
0: Maar het is wel wat het is. Dat viel mij dus op toen ik erop ging letten.
1: Ja.
0: Grappig, hè?
1: Al dat soort dingen meer.
0: En al dat soort dingen meer, ja.
1: Nou,
0: volgens
1: mij
0: mag jij muziek draaien.
1: Nou, nee, ik gewoon nog even terug op de beste zangers. En jij kent Zoe niet, dus we gaan even Zoe draaien.
0: Okay.
1: Huisje aan de zee.
0: Oké.

0: huisje aan de zee.
1: Nou, ik moet zeggen, ze hebben een leuk stemmetje. En we gaan gewoon alles meemaken. Vanaf aanstaande zaterdag om 9:30.
2: Oké, ik heb in tussentijd even opgezocht wanneer Boer Zoekt Vrouw begint. Dat is 9 november.
1: Oké, nou. We gaan het meemaken.
2: Ik wou wat vertellen over Madonna.
1: Nou, vertel.
2: We hadden het toch over die Madonna-jurk net bij het volkslied.
1: Michelle.
2: Nou, Madonna die was in het nieuws en zij heeft de aanwezigheid van God gevoeld.
1: Ach, nee toch?
2: Nou, als je dat ook wil, moet je naar het Griekse eiland Patmos gaan.
1: Ja.
2: Ze is inmiddels 68 jaar en ze deelt foto's waarop ze een kaars aansteekt in een kerk en in de Bijbel leest. Nou, ze voelt daar dus de full circle moment. En nou, ze is helemaal blij. Patmos is overigens wel grappig. Dat is een belangrijk eiland binnen het christendom. Mm-hmm. Dat zeg ik niet goed, een belangrijke rol. Volgens de overlevering schreef de apostel Johannes er het Bijbelboek Openbaring. En niet gedacht hè, dat ik dit ging vertellen.
1: Goed, ik...
2: Nou hebben we zo'n prayer lied, maar dat duurt Papa Don't Preach of weet ik veel wat voor prayer. Die duurt te lang. En ik dacht omdat het op een eiland is, draaien we even La Isla Bonita. Dat is een nummer wat heel veel wordt gezongen met idols en weet ik het allemaal. En vaak zo vals dat ze die achter elkaar zetten en daar een soort grapje van maken. Ik ga hem gewoon even... Ik heb hem nog nooit gedraaid hier. Moet kunnen, toch?
1: Ja, geen probleem.

0: Nou, lekker een stukje. Wat heb jij nog? We hebben nog 8 minuten en 23, 22, 21 seconden.
1: Nou, maar Ben moet ook nog binnenkomen. Ik heb nog allerlei dingen. Maar wat ik wel zot vond, is dat als je gaat trouwen, dat heb jij 2 keer gedaan en ik ook. Dan heb je een babs nodig. Hè? Ik wist eigenlijk helemaal niet dat babs heet.
0: Babs,
1: en ik wist ook niet dat er een jaarlijke babsendag bestaat. Maar goed, doe maar. Dat is om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. En trouwlocaties in de stad te bekijken. Nou, toch lachen. Maar de Limburgse trouwambtenaren die komen in protest. Omdat er heel veel bruidsparen door een BN'er worden getrouwd.
0: Ja, je kan voor die kunnen voor een dag babs worden. Het is een hele oneerlijke concurrentie.
1: Het is eigenlijk inderdaad gewoon heel raar. En ik kan me wel voorstellen dat het al zich grappig is als André van Duin je in de echt verbindt. Maar het is wel lastig.
0: Nou ja, lastig. Ik vind het niet moet mogen eigenlijk. Maar ja, goed, wie ben ik?
1: Nee, nou
0: want als jij een beetje geld neerlegt bij een... Nou, neerleg maar goed, bij gemeenten. Dan kan je voor een dag kan je babs worden.
1: Ja.
0: Moet je wat voor betalen.
1: Verdien je dan ook heel veel? Ga je dan ook een liedje zingen?
0: Nee,
1: of weet je dat niet?
0: Nee, ik heb iemand gekend die was babs of is babs. Maar dat die zo dan moet ze ook nog een voorbereiden en alles. Dan zijn ze volgens mij 400-500 euro verdienen. Dus dat valt best wel mee. Maar goed.
1: Ik ga even kijken. Waarom heet het babs? Weet je dat?
0: Buiten. Ik weet het niet. We gaan even naar...
1: Nee, wacht even. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat hadden we kunnen weten
0: dat
1: natuurlijk.
0: Dat jij praat, het haalt uit mond vandaan. Ja,
1: ik
0: ging niet
1: wachten om over de drugs te praten.
0: Nee. Ik lees weer dat 6 mensen aangehouden zijn voor handel in de designer drugs via webshop Powercaps. Nou, zeg maar, alhoewel het verhaal is, ik snap het niet helemaal, want Lowlands, daar heeft iedereen voor mij pilletjes geslikt en dat soort toestanden. Nou, niet iedereen, maar de meeste toch wel. En ja, we gaan gewoon door met die rotzooi. Want je hebt nu toch ook die overlijdensgevallen. Die 2 mannen die in de gevangenis zitten al een tijdje.
1: Ja, maar volgens mij is daar geen hou aan dan die pilletjes. Nee. Ik begreep er nooit zoveel van. Maar eigenlijk als je undercover kijkt, dan snap je een beetje hoe het werkt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Een bakken geld in om. Ik snapte toen ook geen bal van dat ze dan in die varkensschuren zitten. Dat snap ik nu ook. Verschrikkelijk gewoon. Ja.
0: We gaan langs de rand naar het eind toe, denk ik. Zullen we eerst maar eens even kijken, zo kan het dus ook.
1: Ja, maan, hè?
0: Ja, wat dacht jij, maan?
1: Dat ik nog een keer enthousiast zou zijn, had je niet verwacht.
0: Jij was aan het controleren of ik wat goed had staan. Ik zag het wel. Ja.

0: geleden dat ik ze maand zo gehoord heb. Vrolijke muziek is dat.
1: Ja, ik wilde Lily, maar ik heb binnenkort volgens mij of een Fred of een Lama die Lily heet. Dus dan kan ik weer even.
0: Weg is die. Even kijken, we gaan eruit. Ben staat achter ons. Die wil graag erin, want die heeft een paar minuten tijd om te ontwikkelen in het hele verhaal. Nee, het voor te bereiden en het gebeuren. Dat want we gaan luisteren naar Stemloos en...
1: Love Songs.
0: Love Songs.
1: En nu naar Circle
0: en dat doet hij gewoon hartstikke leuk ook inderdaad. Waar zit nou te luisteren naar?
1: Circle's of Belinda.
0: Ik zeg een heel prettige avond, jij ook. Hè?
1: Fijne avond en tot volgende week.
0: Tot volgende week weer.
1: Tot donderdag.
0: En ja, morgen luisteren tussen 2 en 4 of 4 en 6.
1: Ja, 2 en 4.
0: Oké, prettige

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

staat de man in de spiegel. Die ik al heel lang ken. Hij kijkt me aan. Hij vraagt wie ik ben. Wat ik doe. Wat ik voel. Waar ik sta.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar komen midden in de nacht de sprookjes bij elkaar. Kabouter Kees staat bij het hek, hij kent ze op een prik. Geen mens mag daar naar binnen gaan, nou ja, behalve ik.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar sta je nog 10 minuten in de file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg ook nog 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de verdraging nog een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Arnhem-Duitse grens. Bij Lent is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Ochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan de jongens van Noord-Veluwe Sport. Hoe lang ze er gezeten hebben? Volgens mij 5 uur. In ieder geval het Rabobank Veluwe Cup toernooi. En het is gewonnen door SV Het Harde. Ja, die hadden wel een thuiswedstrijd. Want het toernooi werd gehouden bij Sportpark Schenk. Maar ze hebben in ieder geval wel gewonnen. Ja, voor het eerst weer sinds 12 jaar. Dus wat daar gaat, het werd wel de tijd dat SV Het Harde zou winnen. Dus dat hebben ze vandaag gedaan. Ja, lekker. Maar zoals gezegd, een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Wat gaan we doen? Ja, gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 22 augustus. En om 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 22 augustus, maar dan van het jaar 1976. En over 1976 gesproken, we zijn begonnen met de alarmschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. Erasmus Carlos met Cachaca Mechanica, een man afkomstig uit Brazilië, daar was hij heel beroemd. Ja, hij is niet meer onder ons. Hij is 4 jaar geleden is hij overleden op 81-jarige leeftijd. Ja, Erasmo Carlos. Maar we gaan gewoon lekker verder. Want er staat weer heel wat muziek die betrekking heeft op 22 augustus. Dus we gaan verder met de plaat van Roy Orbison. Afkomstig van een album wat in Zweden is uitgekomen. Van hits die Roy Orbison schoorde in Zweden. Dit is er een van. Ja, de plaats waar vele mensen heel niet zoveel wat zeggen, maar God loves you. Dat gaat de waarheid.
2: I have been somebody on nobody's mind. A funny kind of winner.

De Big O, oftewel Roy Orbison met God Love You. Ja, gisteren heb ik een plaat gedraaid van de Bee Gees, Alan Vannen. En dan zeg ik van, ja. En als u denkt van die melodie, herken ik, die is van... Of tenminste, die heeft BZN vorig jaar gebruikt bij de plaat van Tanks uit het jaar 2025. En ja, een van de oprichters van BZN, Jan Tuyp, die is vandaag jarig. Hij mag vandaag 78 jaar worden. En ja, hij is ook begonnen bij 1965 met BZN. En ook met ja, dat vond ik wel mooi om te lezen. Dat hij ook dat zijn vader heeft geholpen met een basgitaartje in elkaar frutsen. Hoe ze dat gedaan hebben toen het daar werkte niet. Maar ik moest gelijk denken aan Arnold Muren. Die vertelde het ook in de uitzending dat hij... Ja, zijn eerste gitaartje dat ze die zelf hebben gemaakt. Ja, maar in ieder geval, toen kwam Alan Vannen tevoorschijn. En toen moest ik aan die plaat denken van BZN Tanks. Op de melodie van Alan Vannen. Hier is BZN.

Ja, Thanks van BZN. Ja, de laatste plaat van BZN. Ja, jammer dat het geen echte grote hit werd voor BZN. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Maar in ieder geval, BZN. Afkomstig uit de Village by the Sea van de Volendam. Dat mooie kleine dorpje. Ja. Op 22 augustus 1956 begint Elvis Presley in Hollywood aan de opname van Love Me Tender. Afhankelijk heet deze film The Reno Brothers. De producent vindt het liedje Love Me Tender echter zo pakkend dat hij de film liever zo noemt. Behalve Love Me Tender zingt Elvis Presley in deze film Let Me, Poor Boy and We're Gonna Move. Deze liedjes worden begin augustus 1956 in de 20th Century Fox Studios in Beverly Hills in Californië opgenomen. Tijdens de filmopnamen logeert hij met zijn hele gevolg in de Knickerbocker Hotel in Hollywood. Knickerbocker, dat was zo'n broek, zo'n pofbroek aan de knieën. Volgens mij wel, ja. Elvis Presley heeft de complete bovenste verdieping van dit hotel afgehuurd. Love Me Tender gaat op 16 november 1956 in het Paramount Theater in New York in première. De fans zijn door het dolle heen, want aan de gevel van dit theater is een 15 meter hoge afbeelding van Elvis Presley gemonteerd. Vanaf 21 november 1956 draait Love Me Tender in meer dan 500 Amerikaanse bioscopen. En dan kunt u genieten van Love Me Tender.

Het is dus alweer 70 jaar geleden. Ja, met recht een tijdloze plaat van Elvis Presley, Love Me Tender. En de volgende LP, ja, die stond 28 jaar geleden. Stond die nummer 1 in de Nederlandse LP Top 50. We hebben het over de LP van Marco Borsato, De Bestemming. En dit is de titelsong.

Blue Monday van Fats Domino. En dan staat er op het volgende bericht. Want in Los Angeles gaat op 22 augustus 1956 The Girl Can Help It in première. En dit is een hele mooie film, want er zijn optredens van The Platters, Julie London, Fats Domino met deze plaat, Blue Monday, Gene Vincent met Biba Blula, The Trinios, Eddie Cochran, Nino Tempo, Ray Anthony en Little Richard. De titelsong wordt gezongen door Little Richard. De single wordt pas 21 jaar later een hit in Nederland. Op 2 juli 1977 komt A Girl Can Help It van Little Richard binnen in de Nederlandse top 40. Hij bereikt daar de 11e plaats. Ja, dan moest je het ook bij zeggen. Waarom dan die plaat pas 21 jaar later een hit werd in 1977? Maar ja, het is gewoon een tijdloze plaat.

0: Jesus, He Knows Me. Afkomstig van het album Weekend Dance, wat de Genesis in 1992 uitbrachten. En op 22 augustus 1992 staat deze plaat nummer 1 in Engeland. Ja, in Engelse LP top 100 of 50, wat daar ook maar is. Wat gaan we doen? We gaan naar een Nederlandstalige plaat. Ja, een hele mooie. Op 22 en 24 augustus 1961 wordt de one-man show van Toon Hermans in het Kurhaus in Scheveningen door zijn platenmaatschappij Bohema opgenomen en later dit jaar op een LP uitgebracht. Toon Hermans wordt begeleid door Govert van Oest op piano, Robbie Pauwels op gitaar, Tony Nusser op slagwerk en Koos Sjeres op bas. Toon Hermans doet onder meer de conferences Vaandel, Srinsenhal en de liedjes Blauwe Ogen en Slaapliedje, ja, die conferences, ja, die had ik allemaal op dingen staan, maar die duurden allemaal 8 tot 10 minuten. En Blauwe Ogen en Slaapliedjes kon ik gewoon niet op beschrijven vinden. Nee, makkelijk zat. Maar ik heb gewoon een van mijn favorieten van Toon Hermans uitgekozen. O Marie, ik heb je lief.
1: We hebben een mooi liefdeslied gemaakt, mensen. En het heet O Marie. O Marie. Kom maar, jongens.

geschreven. Ik schreef Marie. En daar

0: We gaan terug in de tijd.
1: De gouden klassiekers.
0: De gouden klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
0: In Tijdloos met Willem Vlieger.

All I Have To Do Is Dream van de Everly Brothers. En ja, het staat nummer 1 in Engeland. Ja, in Engeland. Vanaf 4 juli 1958 bleef ze dan wel liefst 7 weken lang aan de top staan. Met All I Have To Do Is Dream. En aan de andere kant, de Claudette, die werd wel toen het geschreven door Roy Orbison. En dan slaan we weer op het volgende bericht, want Wen van de Carling Twins staat vanaf 22 augustus 1958 vijf weken lang op de eerste plaats in de Britse hitparade. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat twee andere broers aflossen op nummer 1. En dan de Everly Brothers, ja, die staan vanaf 4 juli 1958 zeven weken lang aan de top met All I Have To Do Is Dream en Claudette. De Carling Twins die beginnen op 5 oktober 1958 gelijk aan een uitgebreide tournee door Engeland. In het voorprogramma staat de nog redelijk onbekende Cliff Richard. Herbert en Harold Callan worden op 16 februari 1934 in Port Jervis in de staat New York geboren. Tot hun dood wonen zij in Waldorf in Maryland. Harold Callan overlijdt op 22 augustus 2005 aan de gevolgen van een verkeersongeluk. En Herbert Callan overlijdt op 21 juli 2006 aan een hartstilstand. Ja, daar moeten we ook Wen draaien. Ook heerlijk.

Heerlijke muziek. Ja, al is dat alweer bijna 70 jaar oud. De Ames Brothers met Melody D'Amour. En de Ames Brothers nemen op 22 augustus 1957 in New York Melody D'Amour op. Ze worden begeleid door het orkest van Hugo Winterhalter. Melody D'Amour is een compositie van de Franse zanger Henri Salvador. Leo Jones heeft de Engelse tekst geschreven. En op 7 oktober 1957 komt Melody D'Amour van de Ames Brothers binnen in de Amerikaanse hitparade. Hij bereikt daar de 5e plaats. We gaan naar de Amerikaanse albumlijst, Billboard Top 100 van de albums. En op 22 augustus 1981 staat de LP van Foreigner, genaamd nummer 4. Ja, wat is de 4e LP die ze uitgebracht hebben? Die staat nummer 1 in diezelfde LP-lijst. En een van die singles die daarop staat is Waiting for a Girl Like You, Foreigner.

0: For her, ja, yeah, I've been waiting for a girl like you. En ik zit net even het bericht te bekijken. En het bericht wat ik eigenlijk nodig heb, dat kan ik... Ja, ik heb het, ja. Want de Britse zanger Craig Douglas is op 22 augustus 1964... de gastpresentator van de Soms aflevering van Thank Your Lucky Stars. Ja, er zijn opnamen te zien van de Dave Clark 5, Kenny Lynch, Peter Faces, Benny Parker en de Dynamos en Dave Barry en de Cruisers. Nou, ik heb gekozen voor Dave Barry en The Cruisers, want die plaat duurt iets langer. Ja, want het is bijna weer 6 uur, dus wat dat gaat, het gaat...
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
3: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
4: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
2: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: King of Rock and Roll.
1: Dit is Elvis, Elvis Presley.
2: Ja, dat had u gedacht. Dat gebeurt echt niet. Nee, ik had deze moeten hebben.
3: De Palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
1: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. En met een goede opening, ja. Ja, normaal gaat hij automatisch op nummer 3 staan, maar dus ik had er verder heel niet op gelet. Maar lekker open op nummer 4, maakt niks uit. Elvis die komt ook nog wel langs. Maar we begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Nes. En de beheerder van de Cats Forever, de Facebook-site. En hij zocht uit deze week, Why kon die als single die de Cats in 1972 uitbrachten. En ja, je kent hem natuurlijk in de uitvoering van de Drifters en ook van Les Paul en Mary Ford en noem al die andere artiesten die deze plaat hebben opgenomen. Maar de Cats, die hadden hem alle op een LP staan in 1968, maar ja, Piet Veerman, die vond deze plaat zo verschrikkelijk mooi. Omdat hij had in de uitvoering van de Drifters met Benny King was toen nog liedzanger bij de Drifters. En hij zegt, nee. Hij zegt, nee. Hij was er niet voor om deze die LP-uitvoering om die op single uit te brengen. Maar ja, toen de platenmaatschappij begon te zeuren en de leden, of ook nog leden van de Cats, die zeiden, jongens, we moeten deze plaat op single uitbrengen. En dat hebben ze dus gedaan in 1972. En het werd wederom een grote hit voor de Cats, want het bleef 14 weken staan in de Nederlandse top 40 en de hoogste notering was nummer 3, Why Kon Die Als. En op de, ja, je weet wel, als je die plaat omdraait, had je nog een B-kant. En dit was een aparte B-kant. Want op deze B-kant stonden twee singles. Normaal staat er maar één op. Maar op deze stond Take Me With You, toen het geschreven door Arnold Muren. En Don't Waste My Time, die stond er ook op. En die is toen geschreven door Kees Veerman. Waarom er nou twee singles daarop stonden, weet ik niet. Misschien dat het kon in de tijd. Misschien dat binnen de 7 minuten was, ik weet het niet. Maar het was... Ja, het was nog niet voorgekomen, laat ik zo stellen. Ik heb gekozen voor Don't Waste My Time. Hier zijn de Cats.

Ja, de Dave Clark 5. Ja, die traden een hoop in Thank You Lucky Stars op het jaar op 22 augustus 1964. Deze single, die komt ook uit 1964. Everybody. Nee. Can you see that she is mine van Dave Clark 5? Ik zal er bij de wolderplaten kijken. Nee. Dancing in the Street van Martha en de Vandellas. Martha Reeves en de Vandellas komt op 22 augustus 1964 binnen in de Billboard Top 100. Vanaf 17 oktober 1964 staat deze single 2 weken lang op de 2e plaats. En dat was de grootste hit voor Martha Reeves en Dallas. Dancing in the Street is geschreven door William Stevenson en Marvin Gaye. En is op 19 juni 1964 opgenomen in Studio A van Hitsville, USA. Het studiocomplex van Motown in Detroit. En dan gaan we gewoon lekker luisteren naar Martha Reeves, Dancing in the Street.

Tell Me What You See van de Beatles, afkomstig van het album Help. En de tweede film van de Beatles, Help, draait vanaf 22 augustus 1965 in de Amerikaanse bioscopen. En ja, geregisseerd door Richard Lester. En ja, verder allemaal verhalen van, ze hebben helemaal niks. Nee. Maar na een optreden in het Shea Stadium in New York hebben de Beatles op 22 augustus 1966 een rustdag tijdens hun laatste Amerikaanse tournee. Twee fans dreigen van het dak van de American Hotel in New York te springen omdat zij Paul McCartney willen ontmoeten. Hij logeert in het hier tegenovergelegen Warwick Hotel. De politie haalt de tienermeisjes over hun wanloopdaad daad te staken. En Paul McCartney, ja, die merkt helemaal niks van het incident. Nee, ja, vooruit, die zitten gewoon in het hotel en ja, die let er ook niet zo denderend op. Nee. We gaan naar 22 augustus 1969, want op die avond is er een avond voor genodigden in het Internationaal Hotel in Las Vegas, waar Elvis Presley sinds 31 juli 1969 optreedt. Deze show en die van 24, 25 en 26 augustus 1969 worden vastgelegd voor From Memphis to Vegas en From Vegas to Memphis, de eerste dubbel LP van Elvis Presley. Die verschijnt op 16 november 1969 bij RCA Victor. Op de eerste plaats staan songs van deze live registratie. Op de tweede plaats staan studioopnames die Elvis Presley in januari en februari 1969 in de American Studios in Memphis heeft gemaakt. Tijdens het optreden op 22 augustus 1969 schiet Elvis Presley in de lach tijdens Are You Lonesome Tonight. Deze versie verschijnt in 1970 op een illegale LP. In januari 1981 wordt deze lachversie van Are You Lonesome Tonight officieel op single uitgebracht. Hij haalt in februari 1981 de 15e plaats in de Nederlandse top 40. Ik zal maar eerlijk zeggen, ik vind het een rotplaat. Ik kan er niks aan doen. Ik heb die LP voor me, of de CD was het, van Memphis to Vegas en van Vegas to Memphis. En er staat één van mijn favorieten van Elvis op. De Long Black Limousine.

0: Uit het jaar 1985. Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Ja, dat is de tegelijkertijd van de verjaardag van Roland Orzabal. Ja, van een van de leden van Tears for Fears. En hij mag vandaag, mag hij, ik ben 64, mag hij 65 jaar worden. Ja, een van de leden dus van Tears for Fears. Wat gaan we doen? We gaan weer naar een plaat van de Beatles toe. Ja, want Cynthia Lennon vraagt op 22 augustus 1968 echtscheiding aan van John Lennon. Als hij op 1 mei 1968 met hun zoon Julian van een vakantie in Griekenland thuiskomt, blijkt Yoko Ono al bij John Lennon te zijn ingetrokken. Anderhalf jaar na deze scheiding trouwt Cynthia Powell op 31 juli 1970 met de Italiaanse filmregisseur Roberto Bassanini. Ja, dus 1 mei en in september. Ja, toen kwam hij, Jude, die kwam de Nederlandse top 40 binnen. En die kwam binnen op nummer 1. Ja, met recht, want het is ook zo'n verschrikkelijke tijdloos plaat. Hey Jude van de Beatles, geschreven door Paul McCartney. Omdat John Lennon en Cynthia Lennon uit elkaar gingen. En dat vond hij zo erg voor de zoon van die twee, Julian. En toen schreef hij dus Hey Jude.
1: Hey.

Ja, maar voor mij nog altijd een van de mooiste platen van de Golden Earring. Back Home. En Back Home van de Golden Earring staat vanaf 22 augustus 1970... 5 weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. De single is uitgebracht bij Polydor Records. En Back Home komt op 18 juli 1970 binnen op nummer 18. En dat is een aardig cadeau voor de 22e verjaardag van hun nieuwe drummer, César Zuiderwijk. Back Home is de eerste single waarop César Zuiderwijk te horen is. En we gaan dan naar een andere Nederlandse band, ook succesvol. Maar dat was net in het beginjaar. Want Wild and Exciting van de Earth and Fire komt op 22 augustus 1970 binnen op nummer 23. Wild and Exciting bereikt op 12 september 1970 de 5e plaats in de Nederlandse top 40. Deze derde hit van Earth and Fire is geproduceerd door Freddy Haaien. Earth and Fire bestaat uit de tweeling Chris en Gerard Koerts, Hans Sieg, basgitaar, Ton van der Klei, drums en Jurnie Kaagman, de zangeres van de band. Wild and Exciting.

Make It With You van Brad. En op 22 augustus 1970 staat deze plaat nummer 1 in de Billboard Top 100. En we gaan naar een andere nummer 1. En yes, uit het jaar 1970 van 22 augustus, maar dan in een andere hitparade in Amerika. In de Cashbox hitparade staat Stevie Wonder, nummer 1 met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

I just can't stop loving you. Ja, Cida Garrett. En ja, Michael Jackson die zingt altijd mee op deze plaat. Maar op 22 augustus 1987 staat deze plaat nummer 1 in Vlaanderen. En die plaat blijft er maar liefst 6 weken staan op nummer 1. We gaan er even uit voor reclame nieuws. En na de klok van 7 uur gaan we lekker verder met de tijdloze 40. De top 40 van 22 augustus 1976. En we gaan eruit met The Blue Tango. Sid Raymond Orchestra. Je hoort u straks alweer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag, die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
4: U hoort het bij Tijdloos.
3: U hoort het bij Lou FM.
5: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij de Tijdloze 40, de top 40 van 22 augustus 1976. Ja, er zijn 6 nieuwe binnenkomers en we beginnen gelijk met nummer 34. Want dat is de eerste nieuwe binnenkomer van Nederlandse bodem, Barbara Nielsen met In het Stamcafeetje. Nieuw op nummer 34.

In het stamcafeetje van Barbara Nielsen. Nieuw op nummer 34. En we gaan naar nummer 31. It Only Takes a Minute van Jonathan King. Ja, ik ken hem natuurlijk van de Everybody's Going to the Moon. Ja, en hij is ook min of meer mede-ontdekker van Genesis. Ja, Jonathan King. Nieuw op nummer 31 met It Only Takes a Minute. 57.

It Only Takes a Minute Girl van Jonathan King. Nieuw op nummer 31. En we gaan naar nummer 29. Daar vinden we Henry Gross met Shannon.

Henry Gross met Shannon, nieuw op nummer 29. En als je denkt van, hey, nee, Shannon was zijn hond. Ja, makkelijk zat. Makkelijk zat. Ja, dat is gewoon dat hij dat maar even weet. Ja, over te weten gesproken. Van 37 naar 28. Als je wilt weten wie ik ben, hier is vader Abraham.

Als u wilt weten wie ik ben van vader Abraham, hij stijgt in de tweede week van 37 naar 28. En op 26, ja, wederom een nieuwe binnenkomer. Ook van Nederlands bodem. Volgens mij was het uit Delft, als ik het goed heb. Nico Haak en de Paniksaaiers met Moe Zijn.

Ja, dat gevoel had ik van de week ook voor de eerste week weer werken. Ja, Nico Haak met Moe Zijn. Nico Haak en de Paniek Saaiers. Ja, ik was het ook zat de eerste week. Maar ja, vanuit Hup. We gaan naar nummer 24. Wederom een nieuwe binnenkomer. Now's the time. Jimmy James en de Vagabonds. De ademschijf van vorige week.

Now is the time van Jimmy James en de Vagabonds. Nieuw op nummer 24. En we gaan naar nummer 22 in de lijst. Stijgen van 32 naar 22. The Bee Gees met You Should Be Dancing.

Ja, ik moest ook nog wel even wennen aan dat hoge stemmetje van Barry Gibb. Ja, You Should Be Dancing van de Bee Gees. In de tweede week stijgend van 32 naar 22. Dus 10 plaatjes winst. Wat had ik het? Dingen de Longtolony en de Shakers is beter. Want ze stijgen in de tweede week maar liefst 12 plekken. Ja, van 31 naar nummer 19. Met All Right, Making Love in the Middle of the Night.

0: Ja, je hoort hem toch heel weinig, maar toch vind ik het een hele mooie plaat van Long to Learn in the Shakers. All right, making love in the middle of the night. In de tweede week van 31 naar nummer 19. We gaan naar nummer 18.
1: De klapper van de week.
0: De klapper van de week, ja. Tango d'Amour van Vicky Leandros. Het is natuurlijk een productie van de vader van Vicky Leandros, Leo Leandros. En ja, in deze tijd, 1976, woonden ze gewoon in Duitsland. Vicky Leandros met Tango d'Amour. De hoogste nieuw binnenkomen deze week. Nummer 18.

De hoogste nieuwe binnenkomen deze week in de top 40 van 22 augustus 1976. Tango d'amour van Vicky Leandros, nieuw op nummer 18. En we gaan naar nummer 11. Ja, dat is ook weer een oud alarmschijf. Dr. Hook, a little bit more. Stijgend in de tweede week van 23 naar nummer 11.

Dr. Hulk, ja, wat met de Medicine Show is gebeurd, ik weet het niet, maar Nicole, die staat er niet meer bij. A Little Bit More, ja, ze stijgen in de tweede week van 23 naar nummer 11. En van 20 naar nummer 10, Queen met You're My Best Friend.

Ja, de opvolger van Bohemian Rhapsody. Queen met You're My Best Friend. Stijgend van 20 naar nummer 10. En ook stijgend van 15 naar nummer 9. Air Bubble met Racing Car.

Before. He drives no racing car. Ja, racing car van Air Bubble uit het jaar 1976. Stijgend in de derde week van 15 naar nummer 9. En 1976 heeft Air Bubble ook meegedaan met de voorronde van het Eurovisie Songfestival. En dat is een plaat van mij dat die Janie heet of zoiets. Maar het is een plaat die blijft me altijd bij. En ik heb bij wijze van spreken 200, 300.000 platen op haar schijf staan. Maar ik heb die plaat niet. Die kan ik niet beluisteren. En die plaat blijft me altijd. Als ik aan Air Bubble denk, dan moet ik altijd aan die plaat denken. Janie of zoiets. Maar het is ook geen hit geweest voor Air Bubble. Maar die plaat blijft me gewoon altijd bij. Toen dat Eurovisie of het Nationaal Songfestival werd gehouden. En die plaat blijft me altijd bij. Want Harry Lester won er toen 1976 met... Maar die plaat blijft me altijd bij van Janie van Air Bubble. En als iemand die single heeft of op MP3 weet of wat, stuur het even naar mij toe. Want ik zou die plaat zo graag nog eens een keer rustig kunnen beluisteren. Meen ik dat. We gaan naar nummer 8. Stijgen van 17 naar nummer 8. Brian Ferry met Let's Stick Together.

Ja, Brian Ferry met Let's Stick Together. En hij stijgt van 17 naar nummer 8 en dat allemaal in de derde week. En ook in de tweede week, van 9 naar nummer 4. Dancing Queen van ABBA.

0: Drenthe Queen van ABBA stijgend in de tweede week van 9 naar nummer 4. En van 7 naar nummer 3, George Baker's selectie met The Wild Birds. Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee stijgt in de vierde week van 5 naar nummer 2. En op 1 blijven staan, Kiss and Say Goodbye van The Manhattans. Hey, wat mij betreft, ik ben de woensdagmorgen weer tussen 9 en 12. Ik mag het muziekmuseum overnemen van Bart, want Bart die moet, kan even niet. Dus dan mag ik... Tussen 9 en 12 mag ik hier zitten. Ik wens u nog heel veel plezier met de overige programmering vanavond van de lokale omroep. Wij gaan eruit met Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. De lange uitversie. Doei!
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'Smiddag zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.